0: Kink bestaat 15 jaar.
1: Happy birthday!
0: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
2: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: Allee, jongen. Wat is dat?
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
6: niet. Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Lieve luisteraar, het is bijna niet te geloven, maar ik heb al wat zon gezien deze ochtend. En dat is meteen ook de voorbode van dat superzonnig en lang weekend dat eraan komt. Het Pinksterweekend. Ja, die zon, alleen al dat idee en een kopje koffie. Ja. En we zijn vertrokken hè, op deze 20e. Het is 7 uur ondertussen. Dit is Bart van Langenhoven met het nieuws. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ziekenfondsen moeten snoeien in hun terugbetalingen. Dat staat in het hervormingsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel als die terugbetalingen effect hebben op de gezondheid of het welzijn, kunnen ziekenfondsen nog voordelen geven. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen, zoals die van Kazoo van de CM en skivakanties is, blijft onduidelijk. Kampen voor kinderen met overgewicht of voor bedplassers zou dan wel weer kunnen. Minister van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. En in ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. En Trump gaf Europa tot 4 juli om tot een handelsakkoord te komen. Dan nog voetbal. In de Europlay-offs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding. Na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heverlee-Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OHA-Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen. Want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan dus Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maxima tot 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer. Met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
13: Ja, misschien een lang weekend aan zee. Hè? Oh, zo. Zo Zo goed, dat doet altijd deugd. 7:02 is het ondertussen. Er wordt al flink aangeschoven op de E314 naar Leuven. Daar moet je 41 minuten bij tellen. Van Zolder ter Lame tot Halen. Op de E313 naar Antwerpen toch ook al een half uur. Van Herentals West tot Antwerpen Oost. En op de E40 naar Brugge is het 22 minuten extra. Van Aalter tot Oostkamp. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 20 minuten.
1: De Good Morning Show met Tony Talboom.

0: 60 jaar geleden kwam dit uit en het klinkt nog altijd even goed. Hè. Toch straf eigenlijk. Diana Ross en The Supremes en You Keep Me Hanging On. En zo meteen Rod Stewart met Hot Legs. Ik weet niet of dat naar de volgende persoon verwijst. Hot Legs, Erwin.
1: die hot, dat komt eraan.
0: Ja, voilà. Ik wou vragen, heb je je benen geschoren? Maar nee, zover gaan we niet. Hè. Die hot komt eraan en dan verwijs jij naar het weer natuurlijk.
1: Ja, klopt. Als je nog eens van regen wil genieten, Tony, dan moet je het vandaag doen. Zo simpel is het, want vanaf morgen is het over en uit met dit kil en wisselvallig lenteweer. Daar zullen veel mensen niet echt rouwig om zijn, denk ik. Maar dus nog niet vandaag. Hier en daar ontstaat nog een bui. Nu tussen de buien door is het wel droog met zon. En naarmate de dag vordert, worden die opklaringen alsmaar breder. En uiteindelijk raakt het vanavond al helemaal droog. Bij toch al wat hogere temperaturen. Ik weet niet of je al buiten bent geweest vanmorgen, Tony?
0: Ja, en ik voelde het al. Ik voelde zomer al. Ik heb zelfs mijn zonnebril even moeten opzetten.
1: Voilà, kijk. Ja, het is duidelijk al wat zachter. En dat voelen we vanmiddag nog een beetje meer. Want dan stijgen die temperaturen al tot 19 graden.
0: Ja, amai. Dat is al in de goede richting, denk ik dan. Maar hoe ziet het er verder uit?
1: Het wordt alsmaar beter. Morgen blijft het al overal droog. Met zon, met wolken. En het is al een tijdje geleden, maar morgen halen we de kaap nog eens van 20 graden. Lokaal zelfs 23 graden. Ja, en het kan alleen maar beter worden. Hè. Vrijdag en zaterdag verlopen uitgesproken zonnig. De korte broeken, rokjes, barbecue, terrasjes. Het kan allemaal vanaf vrijdag. Het wordt zelfs zomers warm. Zo plots van bijna winter naar zomer bij temperaturen tussen 25 en 30 graden. Er is maar één kanttekening. Voor de mensen die naar zee trekken, komt er vanaf zondag wel een stevige zeebries te staan. En daar is het toch een pak minder met temperaturen tot 20 graden. Maar het zonnetje, dat is er ook aan zee.
0: Zeg maar, dat is toch weer een groot verschil eigenlijk, hè? Want we komen van ongeveer 12 graden zoiets gemiddeld naar plots 25 en misschien zelfs 30 graden volgende week.
1: Ja, typisch. Hè. Dat is zo typisch aan die tussenseizoenen in België. Als de wind dan een keertje naar het zuiden draait, heb je plots die hitte. En als de wind uit het noorden blaast, dan heb je nog dat echt fris voorjaarsweer. Dat grote verschillen, absoluut.
0: Oké, we gaan dan voor een vroege start van de zomer, hè?
1: Ja, we gaan dat zeker doen. En ik zou zeggen, iedereen genieten, hè?
0: Zeker en vast. Dat ga ik ook doen. Erwin, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Jojo.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, je hebt het daarnet gehoord van Erwin. Hè. De zomer die komt eraan en die zonnestralen die zaten op deze vroege ochtend al in je radio met deze van Mattia Bazar, Ticento. Het werd ondertussen 8:12. Goedemorgen. Ja, hoe zou jij je voelen als je man of vrouw je midden in de nacht uit je bed haalt om een liedje te zingen? Ja, waarschijnlijk is jouw reactie dezelfde als de mijne. Ben je gek geworden, zou ik dan zeggen. Maar toch is dit echt gebeurd. En zo is ook een wereldhit ontstaan. Straks meer daarover.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh nee.
3: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, that happened.
8: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: De volgende patiënt, alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
14: Oké.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar krijg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook. Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
17: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
18: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Ook open op zondagnamiddag.
19: De Good Morning Show.

Ja, waar mogen ze jou voor wakker maken in het midden van de nacht? Moet daar eens stevig over nadenken. Ik kan daar niet zo meteen een antwoord op geven. Maar Sonny Bono die wekte voor dit nummer Cher in het midden van de nacht. Hij sleepte haar naar de piano en vroeg haar het in te zingen. En haar reactie... Ja, oké, ik zal dat dan wel doen, maar daarna laat je me met rust, want ik wil terug naar bed. En ze vond het liedje ook maar niks op dat moment. Hij vond het geniaal en hij kreeg gelijk, want het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. En misschien nog straffer, Sonny die schreef de tekst op een stukje karton. Geen mooi notitieboekje, geen studio, gewoon een reepje karton. En dat karton veranderde hun leven in 1 week tijd. Zo simpel kan het dus zijn. Ja, Cher die is trouwens jarig vandaag, hè. Ze viert haar 80ste, ze krijgt een nieuwe voordeur. En dat vieren we vandaag bij Nostalgie, want je hoort nog veel classics van haar op deze 20ste mei. Voilà, zometeen het nieuws. Maar eerst gaan we nog een beetje meebrullen en wakker worden met deze leuke plaat van Maxine Nightingale. En je kent de tekst, hè? Dat weet ik zeker. Right back where we started from.

0: als je niet met het goede been uit bed bent gestapt, je kan opnieuw beginnen. Het is nog vroeg. Right Back Where We Started van Maxine Nightingale. Straks ga ik checken of je wel echt klaar bent voor deze woensdag 20 mei met Get Ready van Rare Earth. Meteen na PhD bij Nostalgie Plus. Maar nu eerst nieuws en weer met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Seriemoordenaar Freddy Orion krijgt van onze staat al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen. Die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. In ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. En bierbrouwers blijven ons bestoken met nieuw gerstenat. Zo komt AB InBev met Jupiler Apple, een pilsbier dat smaakt naar, inderdaad, appel. Vooral bedoeld voor twintigers en dertigers. Het wordt bij ons gebrouwen en is een zogenaamde limited edition. Met Jupiler Apple speelt AB InBev in op het grote succes van de fruitbieren, zeker tijdens de zomers. Eerst nog veel bewolking met buien, deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Appelbier, ik weet het toch niet hoor. Wat is er mis met een gewoon fris pintje eigenlijk? Misschien dat het nog veel te vroeg is om daaraan te denken. Er staan files op de E314 richting Leuven vanuit Genk. Moet je er drie kwartier bijtellen van Zolder ter Lame tot Halen. Op de E40 naar Brugge is het 40 minuten van Aalter tot Oostkamp. En op de binnenring in Brussel 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En dan nog op de E313 naar Antwerpen. Een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Als je ergens anders in de file staat, is dat minder dan een kwartier.
2: De Good Morning Show.

0: $35 per week kreeg Little Eva om op de kinderen te passen van Carole King en Jerry Goffin. Tot ze haar vroegen om even een demootje in te zingen. Want de echte zangeres had het nummer geweigerd. En die demo die klonk zo goed dat ze zeiden, ja, zo komt die gewoon op plaat. Ik heb het over de Locomotion. Little Eva, die komt er zo aan.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow! Knaldi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
3: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: De Good Morning Show.

7:45. En er is altijd wel een reden om af en toe eens een berichtje te sturen naar Nostalgie Plus. Bijvoorbeeld om een vinylplaat aan te vragen bij Domi. Elke vrijdag in Villa Vinyl. Of straks al, hè, met Leen gaat vreemd, kan jij ook elke dag mee de playlist bepalen hier. Berichten sturen kan vanaf nu ook met WhatsApp. Ja, open gewoon die WhatsApp en stuur een berichtje naar 0477-900-800. 0477-900-800. Dan komt dat in onze studio terecht en ook via onze website lukt dat. Hè. Dat is al langer zo. Kan je nog altijd berichtjes sturen, dus via nostalgie.plus. Ik heb Earth, Wind & Fire en Let's Groove en Cloud met Substitute. En wat schrijven de kranten vandaag op deze woensdag 20 mei? Gazet van Antwerpen heeft het over een record aantal jongeren die slachtoffer worden van online seksuele uitbuiting. Het Nieuwsblad: Van den Broeke schrapt in terugbetalingen ziekenfondsen. Het Belang van Limburg: drinkwater uit mijn gebied voor 77.000 extra gezinnen. De Standaard, ook Van den Broeke drijft ziekenfondsen verder in het nauw. En het laatste nieuws, ja, die zijn zeer optimistisch. Vakantiegeld opzij zetten in plaats van uitgeven, zo kan het meer dan 300.000 euro worden. Ja, misschien is het proberen waard. Alleen, ja, zoals ik al zei, zeer optimistisch dus. En morgen heeft het over geluidsoverlast in Noord-Brussel. Daar zijn massale klachten over vliegtuigoverlast. Je kan daar elkaar zelfs niet meer verstaan. Dat zijn de krantenkoppen van deze 20e mei.

Cloud and Substitute. Ik heb de Honeybus. De zanger daarvan is Pete Dello. En die was na het succes van Can't Let Maggie Go de muziekwereld zo beu dat hij besloot om leraar te worden. Hij liet Maggie dus wel degelijk gaan voor een schoolbord en een krijtje. Voilà. Een nieuwe carrière. Kreeg achteraf wel een leuke extra voor deze song. Want in Engeland was het een tijd lang te horen bij een broodreclame. Dus dat liet de kassa extra rinkelen.

0: En
1: Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Zalig.
4: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Goedemorgen, deze woensdag begint nu echt op snelheid te komen. Nog twee keer slapen en we beginnen aan het lange Pinksterweekend. En voor wie naar de kermis wil, dit weekend opent de Sinksevoor en daarom zijn we deze week op zoek naar jouw favoriete kermisplaten. Stuur ze maar door via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. 1 over 8, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Seriemoordenaar Freddy Orion krijgt van onze staat al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Orion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuil 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent. Ze kregen daarvoor levenslang. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. In ruil beloofde Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. Trump gaf Europa tot 4 juli dan om het handelsakkoord goed te keuren, wat dus is gebeurd. Dan nog voetbal. In de Europlay-offs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. Europees voetbal komt nu wel heel dichtbij. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heverlee-Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar Oha-Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen, want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en zo'n 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint dan bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Maximaal van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
6: En het is bijna 4 over 8. Ik geef je de files mee van 20 minuten of meer. Langste file op dit moment staat op de E313. In de richting van Lummen, daar verlies je 50 minuten van Geel-Oost tot Essenderlo. Op de E40 naar Brugge, 42 minuten van Aalter tot Oostkam. Daar gebeurde een ongeval. En op de Brusselse binnenring, 20 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan.
8: Good Morning Show met Tony Talboom.

herinnert ons voor eeuwig aan die leuke 80's film. Hè? Ray Parker Jr. die zorgde voor de onvergetelijke soundtrack Ghostbusters. Het is 8:10. Dit is Nostalgie Plus. Goedemorgen, welkom op deze 20ste mei. Ik heb nog meer soundtrackplezier nu met deze hier. Fox on the Run van The Sweet. Die zat trouwens in de trailer van de tweede Guardians of the Galaxy film. En daardoor ontdekte een hele nieuwe generatie plots de luchtgitaar. En deze song van The Sweet. Blijft een zeer goeie uit 1975. Fox.

0: 27 mei, op deze dag in 1998, kreeg Frank Sinatra een afscheid dat perfect bij zijn status paste in Beverly Hills. Namen sterren als Tony Bennett, Liza Minnelli, Sophia Loren, Jack Nicholson en zelfs zijn ex-vrouw Mia Farrow afscheid van hem. It was en dat is dus vandaag precies 28 jaar geleden. Zometeen de jarige Cher, maar eerst de best disco in town met de Richie Family.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to add up.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
10: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
9: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
10: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
9: Nee.
10: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
9: Ja, hè? Ja, zoiets.
10: Je weet het niet, hè, mama?
11: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
14: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
15: mobiliteitsbudget?
14: Ja.
15: Laten we samen eens kijken.
16: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
17: De Good Morning Show.

Happy birthday, Cher. Ze wordt 80 vandaag. Maar ja, je ziet het er nog steeds niet aan. Hè. Ze blijft een klasse apart. Ze scoorde als enige solo-artieste ooit een nummer 1 hit in de Amerikaanse hitlijst in 7 op 1 volgende decennia van de jaren 60. Tot vandaag. Dat noem ik nog eens een carrière met een houdbaarheidsdatum onbeperkt. Net zoals zij zelf, hè, want ze blijft er goed uitzien. Straks vieren we haar nieuwe voordeur nog een keer met een extra classic van Cher hier bij Nostalgie Plus natuurlijk. En ondertussen, ja, dankjewel hè, aan die grote zangeres voor al die grote hits. En hoe kunnen we dat beter zeggen dan met deze song van J. Vincent Edwards. Thanks.

0: Goedemorgen. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders die een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, trokken vanmorgen naar het rectoraat. Daar zetten ze ook tenten op en spoten ze graffiti op de muren. Studenten eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest daar in Gent duurt intussen nu al 5 weken. De bestuurder van 17, die vrijdag met een auto crashte in Braschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie. Die weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. Ook de omstandigheden van die crash blijven onduidelijk. Politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij die crash stierf een jongen van 16, 4 anderen raakten gewond. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week nog poseerde de Chinese leider met de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en ook de oorlog in het Midden-Oosten. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maxima tot 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: Bijna 8:55, dan kijken we ook nog eens naar de files van 20 minuten of meer. Op de E313 schuif je op dit moment het langste aan. Uit de richting van Antwerpen verlies je 40 minuten vanaf Geelwest tot Essenderlo. Op de E40 naar Brugge is het ook nog een 30 minuten aanschuiven van Aalter tot Oostkamp. En op de Brusselse binnenring 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En dan op de E19 naar Brussel 20 minuten van Zemst tot Machelen.
3: De Good Morning Show.

0: zo hoor. Don McLean, als het al een zware ochtend is, het komt allemaal goed hoor. En straks heb ik een classic die is uitgegroeid tot een wereldwijde overlevingshymne voor iedereen die terugvecht na een moeilijke periode. Maar eerst Spencer Davis Group en Donna Summer.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Een van de meest gewaagde platen van Donna Summer. Love to love you, baby. En voor wie een extra boostje kan gebruiken, I'm Still Standing van Elton John. Het was voor de zanger zelf zijn muzikale comeback nadat zijn relatie en mentale gezondheid een zware periode hadden doorgemaakt. Elton noemde het nummer zelf ooit een reactie op mensen die dachten dat hij opgebrand was. Helemaal niet dus. Hij blijft een rots in de branding, Elton John. En hij geeft diezelfde energie hier aan je door op deze 20e mei om je dag goed te beginnen. Dit is I'm Still Standing.

dat is toch altijd wegdromen, hè, deze. Jo, dat zijn l'été. En ja, de zomer die moet nog beginnen. Of het is al aan het nazomeren hier bij Nostalgie Plus. Heerlijke song toch. Ja, het weekend komt eraan. Dat wordt een lang zonnig Pinksterweekend met op de radio de Flashback Top 40 met Serge. Hij neemt je zaterdag mee tussen 10 en 1 naar mei 1978. Een zeer mooi jaar, dat zal je wel merken dan. En zondag zijn de beste classics uit mei 1966 aan de beurt. Dat is zelfs nog een mooier jaar. Ja, ik ga zeker luisteren, want 1966, dat is mijn geboortejaar. Dus wil ik zeker niet missen. Nu, zaterdag en zondag. Flashback Top 40 met Serge. Dat wordt weer zeer goed. Dit is Culture Club.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: Allee, jongen. Wat is dat?
1: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met het nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
7: En zo zijn we begonnen aan het laatste uur van de Good Morning Show. In dit uur classics van de Four Tops, John Miles en de Beatles. En natuurlijk straks vanaf 10 uur ook weer Vrouwentongen met Leen. Helemaal klaar om je mee naar de middag te nemen. Welkom allemaal. Your golden years. Albert Hammond staat hier al klaar. Nostalgie. Dan is het exact 9 uur. Dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ons land betaalt seriemoordenaar Freddy Orion al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Orion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent en ze kregen daarvoor levenslang. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders die een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, die trokken vanmorgen naar het rectoraat. Daar zetten ze ook tenten op en spoten ze graffiti op de muren. De studenten, gekleed in witte overalls en gemaskerd, eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt voorlopig alles in de gaten, maar grijpt voorlopig dus niet in. Het protest duurt daar intussen al 5 weken in Gent. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week poseerde de Chinese leider nog naast de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en de oorlog in het Midden-Oosten. Poetin prees de sterke en positieve dynamiek tussen Rusland en China. En hij nodigde Xi ook uit om volgend jaar naar Moskou te komen. Veel bewolking met buien, deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maximaal tot 19 graden. Morgen bewolkt, begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht zomerweer met maximaal van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
7: En dan geef ik je nog de files mee van een kwartier of meer. Langste file op dit moment op de E313 vanuit Antwerpen. Moet je er 40 minuten bij tellen van Geel West tot Essenderlo. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier. Van Masshoven tot Antwerpen Oost. En op de Binnenring in Brussel ook een kwartier. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan.
9: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Ik heb hier net een muesli-reep naar binnen gewerkt. Dan proberen netjes te praten op de radio, dat is altijd een uitdaging natuurlijk. Muzikaal talent, het zit in de genen, want Dionne Warwick, dat is de volle nicht van Whitney Houston. Ja, stel je voor, die familiefeestjes daar vroeger, dat moet wat geweest zijn. Met dit nummer won ze in 1980 een Grammy voor de Best Female Pop Vocal Performance. En diezelfde avond kreeg ze nog een Grammy voor haar andere hit, Déjà Vu. Déjà vu moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, déjà vu. I'll never love this way again. Dionne Warwick, een prijsbeest.

0: Straks ook nog eentje van de jarige Cher. We vieren haar nieuwe voordeur vandaag. Ze wordt 80. Maar eerst een classic die in de hoogste regionen van elke tijdloze hit of tijdloze lijst moet staan. En dat is John Miles en Music.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: In promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
16: The Good Morning Show.

0: zich afvraagt waarom hoor ik elk uur een hit van Cher bij Nostalgie Plus. Wel, ze wordt 80 vandaag en dat vieren we hier. Dus je gaat er nog van horen van Cher. Ook een gevierde actrice natuurlijk, want in 1988 won ze zelfs een Oscar voor beste actrice, terwijl ze op dat moment toch meer bekend was als gewaagd popicoon. Ze is trouwens ook een van de weinige sterren die een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony Award op haar schoorsteenmantel heeft staan. Misschien moeten ze een Billy-kast bij IKEA gaan halen voor al die awards. Dat was Little Man daarnet. Ik heb zo meteen nog een man die heel veel trofeeën in huis moet hebben. Dat kan niet anders. Cliff Richard die staat hier klaar met Dreamin'. En we doen ook een Nederlandstalige classic met Mama's Jasje. Zonder verhaal komt eraan. Het is bijna 9:30. Dit zijn de files van 10 minuten of meer op de E313 vanuit Antwerpen. Meer dan een half uur aanschuiven, 35 minuten. Van Geel-Oost tot Tessenderlo op de E40 naar Brussel. 11 minuten van Afligem tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E19 vanuit Nederland naar Antwerpen. 10 minuten van Sint-Job-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring ook 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan.
1: De Good Morning Show.

mama's jasje. Ja, en dit is het verhaal van Al Martino, ooit beschermeling van de maffia, tot hij weigerde een contract te tekenen. En dan moest hij vluchten naar Engeland. Als je problemen krijgt met de maffia, dat wil je natuurlijk niet. Volare, een van zijn grootste hits, werd trouwens in 1958 derde op het Eurovisie Songfestival in de originele versie van Domenico Modungo. En dat was een Italiaan natuurlijk. Voilà, we gaan eens luisteren naar Nel Blu del Pinto di Blu, Volare, Al Martino. Sometimes the world is a valley of

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze BeBright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijving.

Nou, maar ik geloof toch ook in het nu. En misschien ook al eens naar het volgend weekend kijken. Voor de fans van de kermis. Een van de grootste kermissen van ons land opent dan. En dat is nog altijd de Sinxafor. En om deze reden zijn we ook op zoek naar classics die jou terug katapulteren naar zo'n kermisattractie. We hebben allemaal wel eens in de botsauto's gezeten. Maar welke muziek draaide er dan? Weet je dat nog? Denk eens goed terug na. Terwijl je aan het botsen was, welke muziek kan je nog herinneren uit die tijd? Deel het met de luisteraars van Nostalgie Plus. Dat kan ook via WhatsApp, hè, tegenwoordig. Ik zal dat handige nummer nog eens geven. Heel makkelijk, zo kan je heel snel een berichtje sturen naar ons, naar de DJ's van Nostalgie Plus. Recht onze studio binnen. En het nummer is 0477-0477-900-800. Dus 0477-900-800. Sla het vooral op en gebruik het nu om jouw favoriete kermisplaat te delen. Van alle inzendingen die hier binnenkomen deze week, draai ik de 5 leukste volgende vrijdag. We pikken er dus 5 uit. Dus doe gewoon mee voor de gezelligheid, omdat het leuk is. Wat is jouw favoriete?

Love is All. Wie gaat hem tegenspreken? Dit was Roger Glover bij Nostalgie Plus. Het is bijna 10 minuten voor 10. Leen die staat hier al klaar met vrouwentongen. Ze heeft ook haar personal chef Timon weer mee. Nou, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of ik zijn gerechtje van vandaag zo lekker ga vinden. Maar toch, ja, ik ben zeer benieuwd en ik sta open voor alles. Dus ik ga zeer aandachtig luisteren, want Timon die gaat ons leren een groentesteek te maken. Het zal sowieso gezond zijn, hè? Toch? En dan de foldervreter, die komt ook nog langs. En dat gaat volgens mij een zeer pittige discussie worden, want het gaat over washandjes. Washandjes. Gebruik jij die nog? Ik bijvoorbeeld nooit. Nee, ik ben daar helemaal tegen, maar ieder zijn ding natuurlijk. Je hoort er straks meer over bij Lee natuurlijk. Vraag mij of zij ook nog washandjes gebruikt. Ze is altijd wel proper, dat is sowieso. Het is tijd voor eentje van Nena. We gaan naar de jaren 80 met 99 Loefballons. En dan ook nog Stevie Wonder, I Wish.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig,
5: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat. Altijd
14: goesting in mijn wereldreis.
15: Elke maand.
14: Lekker chillen in paradijs.
15: Elke maand.
16: Win for life.
15: Win for life.
16: Win tot 5000 euro. Elke maand.
15: Elke maand.
16: Je leven lang.
17: De volgende patiënt alstublieft.
18: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
19: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
20: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
19: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
20: Uh-huh.
19: Thuis.
20: Oké. Okay.
17: Ja, maar we willen slim kiezen.
20: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
17: Ah, ja?
19: Waarom?
20: Ah, maar krijg ruimte op.
17: Opruimen?
20: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
21: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
22: Mint bestaat 15 jaar.
23: Happy birthday!
22: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
24: More than a feeling.
22: Bij alle goede providers.
24: Mint
22: 5-5. Nu ook bij Proximus.
25: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
26: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
25: Ook open op zondagnamiddag.
27: Eens checken of iedereen hier aanwezig is. Jawel, ik zie alle vingers de lucht in gaan. We zijn compleet.
28: Your golden years.
27: Dan kunnen we eraan beginnen, zeker, hè?
28: Nostalgie-plus.
27: Het nieuws krijgen we ondertussen van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
29: Goedemorgen. Al maar meer mensen die in de buurt van de luchthaven van Zaventem wonen klagen over geluidsoverlast. Ze noemen de situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het rectoraat van de Universiteit Gent sinds vanmorgen. Ze hebben er tenten opgezet en spoten graffiti op de muren. Studenten zijn gekleed in witte overalls en gemaskerd en eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest daar in Gent duurt toch al 5 weken. En in de plantentuin van Meissen staat binnenkort een echte babyreuze aronskelk in bloei. En dat is er voor het eerst eentje van eigen kweek daar. Het plantje deed er 9 jaar over om te groeien. De reuze aronskelk is berucht om zijn spectaculaire, maar kortstondige bloei en de geur die wat weggeeft van bedorven vis. De plant bloeit zelden en dan ook nog maar eens 72 uur. Als je dus wil meemaken, best de sociale media van de plantentuin in Meissen in de gaten houden. Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.
0: Vrouwentongen met Leen de Maree.

Het zou slechter kunnen, hè, om een vrouwentong mee te beginnen. Een ode aan de familie door Sister Sledge. Een grote Nostalgie Plus familie, waarvan er eentje alvast zo goed geslapen heeft vannacht, dat ik het bijna zelf niet kan geloven. En dan kan ik de wereld aan, hè, als ik goed geslapen heb. Dus pas op iedereen, je bent gewaarschuwd als je mij tegenkomt vandaag. Ik ben van plan om bergen te verzetten. Met straks na 11 uur in vrouwentongen. Foldervreter Chris, want het is woensdag die langs komt en die het over washandjes wil hebben. Dat kan leutig worden. Timon met een vegetarische groentestek en natuurlijk jouw opdracht straks in Leen gaat vreemd. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Applaus voor de king himself en voor zo dadelijk een jarige vrouw.
1: Leni gaat vreemd.
0: Maar eerst jullie opdracht. Gisteren verkozen jullie België van het goede doel boven deze twee tortelduiven hier.

Altijd maar woorden. Ik geloof er niet van, zingt Dalida tegen Alain Delon. Dalida die 39 jaar geleden stierf, ben het gaan opzoeken. Dat is al lang, hè. En Alain bijna 2 jaar geleden. Hij werd bijna 89 jaar. Straks gaan we naar dit gekoer luisteren of naar deze lieflijke Italiaanse krollenbol.

kwam van Angelo Branduardé over een watervloo. La Pulce is een watervloo. A is Parole, als je die kiest. En B is La Pulce d'Acqua. Via onze site. Wat kies

0: Zou ze het anders doen, mocht ze de tijd kunnen terugdraaien? Cher, die vandaag 80 jaar wordt. En aan alle die jarig zijn vandaag, gelukkige verjaardag. Natuurlijk, Cher wordt er 80 vandaag. Ziet er de helft uit van ver, toch moet ik zeggen. Nee, ze ziet er goed uit, hè. Ah, is Parole Parole van Dalida en Alain Delon. Als je die kiest in Leen gaat vreemd. Of Bella Pulce d'Aqua. Wat een lieflijk liedje over een watervloer. Of een eindig beestje nogthans, denk ik, hè. Angelo Branduardi, it's up to you.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruy.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Vrouwentongen met Linde Marie.

0: grande finale van Unchained Melody van The Righteous Brothers.
1: Gaat vreemd.
0: Zoals elke dag ga ik samen met jou vreemd, buiten het Engelstalige, dat is vreemdgaan voor ons, met vandaag een Franse classic. Een van mijn favoriete Franse liedjes. Dalida en Alain Delon en Parole, Parole. Die gaat al een paar dagen mee. Is die het weekend? Nee, van maandag zit hij erin. Ofwel, en ja, ook wel een tofken, hè? Angelo Branduardi en La Pulce d'Aqua. Zoals elke dag zijn jullie weer zeer actief en net zoals ik uitgeslapen, heb ik het gevoel. En een beetje tot mijn verbazing moet ik zeggen, want die Parole Parole, dat is zo eentje die draaien we wel hier eens. Maar misschien net daarom, omdat La Pulce d'Aqua niet zoveel voorbij komt hier bij Nostalgie Plus, is massaal gekozen voor die krullenbol uit Italië. Die heeft krullen, dat is precies een pruik dat hij op heeft. Maar sympathieke jongen, hè? Ongetwijfeld. Angelo Branduardi.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

Mozart van de jaren 70. Zo klinkt die Angelo Branduardi, La Pulce d'Aqua. En dat wil zeggen dat morgen in De Leen gaat vreemd er twee Fransen zitten. En die worden dan uitgedaagd door een Duitser. En die zingt over... Bianca!

0: absoluut op nummer 1 in mijn 80s top. Wat die ook mogen zijn, deze Soft Cell en Tainted Love.
1: Lekkers met Leen.
0: De gesprekjes met Timon die worden druk herbeluisterd via onze site. Dan word je doorgeklikt naar de site van het Nieuwsblad. Of in de luisteromgeving van de Nieuwsblad site kan je ook luisteren, waar we tussen allemaal mooie podcasts staan met ronkende titels als Seks verandert alles in Hollywood, De kille kempen, Seriemoordenaars. En dan heb je daar ook Lekkers met Leen en Timon. En daar zal je straks ook eentje vinden over een vegetarische groentestek. Maar je kan natuurlijk ook live luisteren hier at Nostalgie Plus en Vrouwentollen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggensprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja. Tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Het beste uit de 60s,
1: 70s
7: en 80s.

0: Lekkers met Leen.
1: Goedemorgen, Timon.
2: Goedemorgen.
1: We gaan nog eens iets vegetarisch doen, hè?
2: Ja,
1: hè? Gisteren ook al, we zijn goed bezig.
2: We zijn goed bezig, hè?
1: Ja, gisteren die koude courgettesoep, alles te herbeluisteren. Ja. Natuurlijk via onze site en via de app van Nieuwsblad. En vandaag opnieuw iets vegetarisch.
2: Ja, we moeten een beetje inhalen van de winter, hè?
1: Ja.
2: De kilootjes mogen er weer wat af, hè?
1: Nu, ik weet wat het is en ik ben zeer, zeer benieuwd.
2: Ja, ik zie dat vaak, zeker internationaal, meer en meer terugkomen. Het is eigenlijk zo een vegetarisch alternatief voor een steak.
1: Ja.
2: Maar dat is de maak van bloemkool.
1: Maar echt, nu ben ik heel benieuwd hoe je dat, ja, ik heb voor dat, elkaar krijgt.
2: Dat is, ik heb dat thuis gemaakt, dat is op zich niet zo moeilijk gemaakt. Je neemt gewoon een volledige bloemkool,
1: mm-hmm.
2: Doet de bladeren eraf en je snijdt er eigenlijk gewoon dikke stukken, echt dikke schellen, volledige bloemkool uit. Dus gewoon je bloemkool in twee. En dan langs twee kanten kunnen echt, maar je mocht dat echt twee vingers dik zetten,
1: ja.
2: Want dat heeft wel even nodig op een barbecue. En dat gaan ze eigenlijk gewoon gaan instrijken met heel veel olijfolie. Wat heb ik dan nog gezien? Gehookte paprika. Vond ik wel lekker erbij. En dan gaan ze eigenlijk die bloemkolen op je barbecue, maar niet direct in het vuur. Dus je moet maken op je barbecue dat je kunt altijd... Ik werk met zones. Dus ik ga nooit mijn barbecue volledig volleggen met kolen. Ik ga maken dat aan de achterkant hoeveel kolen zitten. Dat de voorkant dat er daar eigenlijk leeg is. Dan kun je eigenlijk perfect gaan grillen zonder dat de vlam in je producten schiet.
1: Ja, ik hoop dat de mannen allemaal luisteren, want zo'n barbecue, dat is echt iets voor

0: mannen, hè?
1: Ja, hè. Het zijn de mannen die heel het jaar niet in de keuken staan.
0: Die heel het jaar die keuken niet van dichtbij gezien hebben. En dan is de zomer daar. Ja, en dan,
1: de barbecue
0: dan zijn ze, de mannen zijn daar. Hè.
1: En dus zo, met die manier van ja, die twee kanten van kolen kunnen wel heel lang echt traag gaan grillen. Dus ik ga mijn bloemkool eigenlijk van het vuur gaan leggen. Maar maak daar uw barbecue. Misschien moet we daar een keer een uitzending over doen. Hoe zetten nu uw barbecue goed aan? Want ik ga meestal gaan grillen op 250 graden. Dus uw bloemkool, wat heeft dat nodig? Een minuutje of 12, 13. Dan ga ik dat kort even in de vlam gaan leggen. Dat je zo mooie quadrillage hebt op je bloemkool. En dan werk ik dat heel veel. Wat doe ik daarop? Ik een beetje lapnee. Dat is eigenlijk van die uitgelekte yoghurt. Dus
0: Lapnee. Ik ken dat niet.
1: Dat is eigenlijk als je een natte handdoek neemt.
0: Ja?
1: Dus je maakt je handdoek nat. En je pakt een Griekse yoghurt uit de winkel. En je laat die gewoon hangen. Dus pak een kom, daar een vergiet in, uw handdoek, uw yoghurt erin. Laat dat gewoon een nachtje in de frigo staan. Het sap gaat eruit lopen. Dan gaat zo'n dikke yoghurtstructuur hebben. En dat is eigenlijk lapnee.
0: Dat is lapnee. Ah ja, dus de yoghurt ontdaan van zoveel mogelijk vocht. Ja.
1: Wij noemen dat vaak hangop.
0: Hangop.
1: In het zuiden wordt dat lapnee genoemd. Maar ik vind dat wel lekker. Zo die gegrilde bloemkool met dan die dikkere yoghurt erop. Klein beetje van die chili flakes. En zo van die chili marinade. En dan wat granaatappelpitjes.
0: Wauw, ook lekker hè?
1: Kort versneden, wat munt, wat dille. Erover. En dan heb je eigenlijk een superleuk alternatief voor in de zomer. In plaats van een steak, kunnen een bloemkoolsteak geven.
0: En die bloemkool, dat blijft schoon vast, heel
1: dat
0: zo...
1: Dat blijft perfect.
0: Ah,
1: ja. En ik heb wel graag dat er ook wel een beetje bite op zit nog.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus dat moet wel garen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind dat ook, het moet geen moes worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké, dus we zijn goed bezig. Dat op de barbecue. En dat zal dit weekend misschien wel gebeuren. Hè? Want dat is gewoon weer.
1: Komen, hè?
0: Ja, we ruiken de barbecues tot hier. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Super prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Het is precies 11 uur. Zometeen gaan we terug naar 1972 voor een dikke hit van Chicory Tip. Your golden years. Nostalgie plus. Nu is het tijd voor het nieuws krijgen van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren en de risico's van roken en vapen. Want veel tieners schatten die gevolgen niet altijd juist in. Zo'n 5 scholen hebben het lespakket succesvol getest. Leerlingen die de lessen volgden kregen minder zin om te beginnen roken of vapen. En ze hadden ook een realistischer beeld van wie van hun leeftijdsgenoten zich wel lieten verleiden. De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral omdat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft daarvan komt daardoor niet op de markt. En al maar meer mensen die in de buurt van de luchthaven van Zaventem wonen klagen dus over enorm veel lawaai. Ze noemen de situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen ook als er op korte termijn niets verandert. Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait er wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen.
4: Vrouwentongen met Leen de Maree.

mag dan al 54 jaar oud zijn. Ik vind dat het nog altijd fris klinkt. Deze Son of My Father van Chicory Dip. Het is woensdag, dat wil zeggen dat de foldervreter Chris langskomt en die wil het hebben over mosselen, over 50% korting, dat niet straffer is dan 33%, maar vooral over washandjes.

0: tonight.
1: Manfred Mann's Earth Band.
2: Foldervreter Chris.
1: Want het is woensdag, Chris. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Leen.
1: Die zijn microfoon een klein beetje hoger zet, want ze zijn echt groot, hè?
3: Voilà. Ja,
1: draait er maar wat aan, trekt er maar wat aan.
3: Ja, nu staat hij goed.
1: Onie. Chris, we gaan het hebben over mosselen, eerst en vooral.
3: Ja.
1: Nou, mosselen, wat zijn we? Mei, lijkt een maand. Ja, hallo, dus we zijn tegenwoordig...
3: Vroeger was dat een maand zonder mosselen. Ja, alleen de R...
1: Ja, maar nu zijn er mosselen van nu, overal, hè?
3: Ja, en in de Lidl staan er opnieuw... Zeeuwse mosselen, hangcultuurmosselen wel.
1: Ah, ja,
3: niet de echte boter, maar wel al Zeeuwse. Terwijl, ik heb het idee dat die niet weg geweest zijn.
1: Nee,
3: precies,
1: maar
3: van
1: die, zijn die ooit weg? Misschien zijn die niet meer weg.
3: Ik denk een week of twee, drie of zo voor de show. Maar ze zijn er dus. 1+1 gratis.
1: Ja, en, zijn het grote, weet je dat?
3: Ja, dat staat er dan niet op zo. Maar €2 de kilo.
1: Ja.
3: Kunnen niet sukkelen.
1: 1+1 gratis.
3: Maar ja, het wordt goed weer.
1: En €2 de kilo.
3: Ja.
1: En zeggen dat je dat op restaurant toch makkelijk 25 à 30...
3: 30, zeker.
1: 30 betaald voor een pot mosselen voor een kilo.
3: Ja. Okay. Ja, want die kunnen die blijkbaar niet zo goedkoop inkopen als de supermarkten.
1: Als de Lidl, ja.
3: Maar ja, die kopen kamions vol, om het zo te zeggen. Dus
1: de Lidl, daar moeten we zijn voor de mosselen. En dan een rekensommetje dat je mij wil laten maken.
3: Ja, we blijven een beetje in de Lidl, maar ook bij de Aldi. Dus bij de Aldi en de Lidl staan de kersen in reclame.
1: Ja, bij kersen.
3: Ja, Aldi is het 1+1, dus 50% korting. Ja. Lidl is het 33% korting. Dus naar waar ga je om de kersen?
1: Naar de Aldi, hè?
3: Ah ja, want grotere korting.
1: Ah ja, 50%.
3: Ja, maar toch betaal je aan de kassa bij alle twee €7,98 de kilo.
1: Hebben die dat weer afgesproken?
3: Zijn sloebers, hè? Maar ik denk dat die afgekeken hebben, dat die van Lidl dachten, we geven minder korting. Maar ja, alles begint met op hoeveel geef je korting. Dus als het duurder
1: is... Als de beginprijs duurder is, ja.
3: Dus rij niet blind naar de grootste korting, maar toch even altijd de kleine lettertjes lezen.
1: Ja, amai, ik ben daar zeer slecht in, maar jij bent daar goed in. Hè.
3: Vandaar ben ik hier.
1: Vandaar zijt jij hier. Ja. En kan je het allemaal nabelezen in de app van het Nieuwsblad of op de site. Ja. En dan vooral die washandjes.
3: Washandjes,
1: hè. Dat is mij intrigue. We hebben hier vanmorgen al een discussie over gehad.
3: Ah, ja.
1: Of je nog washandjes gebruikt.
3: Ja. Wat zei hij? Mag ik dat vragen?
1: Ja, ik gebruik een washandje heel af en toe. Als ik 's morgens geen tijd heb om mij te douchen.
3: Ja.
1: Maar dat gaat direct de wasmand in.
3: Ah, van de kattenwasken, lijkt dat
1: kattenwasken. We zeggen. Dat moet direct weg, hè?
3: Ja.
1: Maar ja, want dat is zoiets... Vroeger gebruikte iedereen dat en nu is dat zoiets... washandjes.
3: Ken je dat nog, die reeks Beverhem op Canvas?
1: Ja.
3: Dat was 10 jaar geleden en dat zat daar ook in van... Gebruikte hij nog washandjes? Ja. Dat was ook... En dan had hij een kamp, de washandfans en de niet-gebruikers.
1: Dat zijn discussies aan familietafels, hè?
3: Ja.
1: Wie gebruikt er nog washandjes?
3: Dat sleet een stoffen zakdoek en een papieren zakdoek.
1: Ja, dat gebruik ik toch ook nog, een stoffen zakdoek.
3: Ja, heb ik de twee kampen.
1: Ja. Ja. Maar goed, waarover gaan we het hebben?
3: Ze staan in reclame in de Albert Heijn. Dus voor de fans van washandjes, 1+2 gratis. Ja.
1: 1+2 gratis?
3: Ja, dus je betaalt 85 cent voor een washandje.
1: Dus je kunt met andere woorden dat washandje in de wasmand gooien en de volgende dag later pakt
3: het. Ja, het is voor drie setjes van 2, dus je hebt er 6 dan. Dus en dan moet je gewoon op de zondag zeuren en eentje dubbel gebruiken.
1: Oh, geweldig, washandjes. En waar is dat, Albert Heijn?
3: In Albert Heijn.
1: Ja, dat is Hollands, hè. Gebruiken die Hollanders meer washandjes?
3: Ik zal het niet weten.
1: Misschien, wie weet.
3: Ja, ik zal het een keer onderzoeken.
1: Om water uit te sparen. Och, dat is nu zo flauw, moppen.
3: Ja, wat kan.
1: Oké, Chris, dankjewel. Mosselen bij de Aldi.
3: Mosselen bij de Lidl, ja.
1: Bij de Lidl of bij de Aldi.
3: Ja, dat zijn de kersen.
1: Dat
3: zijn de kersen.
1: Ja, mosselen bij de Lidl is het.
3: Ja, en dan
1: kersen bij de Aldi of de Lidl, dat maakt niet uit. En de washandjes bij de Albert Heijn. We zijn mee.
3: Voor als je zo'n beetje rood rond je mond hebt van de kersjes.
1: Ah, voor mijn kleinzoon zijn mondje af te vegen.
3: Aha.
1: Ja, want dat is nodig, hè.
3: Ja.
1: Alles na te lezen in de app van Nieuwsblad of op de site. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: Allee, jongen. Wat is dat?
7: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.
11: Nostalgie Plus. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
12: Go ahead.
11: I want to get into it, man, you know.
12: Go ahead.
11: Like a sex machine, man.
12: Yeah.
11: Moving, doing it, you know.
12: Yeah.
11: Can I count it off?
12: Go ahead.
11: One, two, three, four.

En ondertussen wordt er hier nog een klein beetje doorgeboomd op de washandjes. Waar ik het daarnet met Chris over had. Er worden nog wel wat washandjes gebruikt hoor. Vooral inderdaad voor die babysmoeltjes van kinderen en kleinkinderen. Om te ontschminken. Zeer goed natuurlijk. Met een klein beetje zeep. En om kattenwasjes te doen. En Lutgert die voegt er nog aan toe. Ik heb de washandjes van Albert Heijn al veel langer. Ik steek ze nooit in de droogkast. En ze blijven super zacht. Lutgert, Albert Heijn zal zeer blij zijn met die reclame van jou. Cher, die wordt 80 vandaag. Geboren op 20 mei dus 1946 in El Centro of El Centro in Californië. Deels van Armeense afkomst. Ze heeft 4 huwelijken achter de rug. Ze heeft 2 kinderen waar ze wel wat zorgen over heeft. Vooral om haar verslaafde zoon Elijah. En vooral een indrukwekkende carrière, dat heeft ze. Ik denk niet dat ze nog optreedt, maar ze zit wel in onze playlist. Zeer regelmatig.

aankrijgen, dan hoeft het niet voor mij. Hoeveel nummers met dit onderwerp zouden er niet gemaakt zijn in de loop van de popgeschiedenis? Dit was de versie van, op het thema van Yvonne Elliman. En om een of andere reden was ik zot van dit nummer toen dit uitkwam. 1983, wat was ik? 21 jaar. Vooral op de zanger Limahl. Als ik daar nu naar kijk, dan denk je, maar hoe is dit in godsnaam mogelijk? Het brein van een 21-jarige is duidelijk niet hetzelfde als dat van een 64-jarige. Too shy van Kajagoogoo.

Ronnie bekent hier ondertussen via een berichtje via de site dat hij zo'n limaal kapsel had. Mag allemaal, zeker Ronnie Kajagoogoo. En too shy, too shy. En dit hier gaat misschien wel over iets wat Timon ons onlangs heeft leren maken, namelijk lenterolletjes. Ik herinner mij dat hij zei, je moet ze goed samenpersen, dichtvouwen en dan overrollen. Zou ook over iets anders kunnen gaan natuurlijk. Roll over, lay down, status quo.

0: Wij voorzien zeer regelmatig een plaats om die luchtgitaren eens uit de kast te halen en te oefenen, zeker als het status quo is. Roll over, lay down. En die luchtgitaren en die echte gitaren, die gaan we inruilen voor een lieflijk stemmetje en een klein beetje drums. Mary Wells.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar hoezo?
4: Sorry, Martins WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
10: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
11: Knaldi!
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Een tof drummetje, maar ook een tof basje, jawel, van Mary Wells. My Guy uit 1964. Het is stilletjes aan tijd aan Michel Follet met zijn mooiste muziekverhalen natuurlijk. En een mooie playlist die hij helemaal samengesteld heeft om jou te plezieren terwijl je je boterhammetjes of je patatjes opeet tussen 12 en 1. Michel, wat voor moois heb je voor ons mee vandaag?
1: Dag Leen, dag luisteraar. Je zal het al wel weten, Cher is vandaag jarig. Ze wordt 80, maar zij niet alleen. Enfin, er is eentje die al 80 is, maar die mag ook. Boudewijn de Groot.
2: Zonder jou ben ik alleen.
1: Bekend voor zijn mooie teksten.
2: Zonder jou moet ik mijn eigen gang.
1: Hier blijft de tekst toch eerder beperkt, maar het is een heel sfeervol nummer. Je gaat het helemaal horen. Zonder jou, Boudewijn de Groot.
2: Zonder jou
1: ben je alleen?
2: Ben ik alleen.
1: Dat dacht ik al. Nu ben ik het belachelijk aan het maken. Nee hoor, Boudewijn de Groot, jarig vandaag. Ik heb hem ooit mogen interviewen. Het is echt een heel bijzondere man. Hij heeft een ongelooflijk repertoire bij elkaar, maar tekst is heel belangrijk. Dit is vooral muzikaal heel mooi. Met een marimba. Heel jazzy. En ik heb altijd een zwak gehad voor dit nummer. Dat verborgen zit op een van zijn albums. Ik dacht van 1980. Daarom wil ik het helemaal laten horen. Naast Cher en Boudewijn de Groot, allebei jarig, hoor je ook nog Robin Gibb, Joe Cocker, Chris de Burgh, Hall & Oates en vele anderen. In 100% Follet. Tot straks.

0: sparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness.
2: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
4: Mens bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen.

0: nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Zalig.
2: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
1: Prettige middag. We gaan een nobele poging doen om die grijze lucht te verdrijven en blauwe wolken in de plaats te krijgen. Your golden years, nostalgie plus. Blauwe lucht, blauwe wolken heb ik nog niet gezien. Vrouwtje Caljon met het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Leerkrachten in het middelbaar onderwijs krijgen binnenkort een nieuw lespakket van de KU Leuven over de gevaren van roken en vapen. Het moet jongeren helpen bewuster om te gaan met beelden die ze zien op sociale media. Want ze zijn vaak niet bewust van de gevaren. In ons land heeft bijna een derde van de 12 tot 18-jarigen al eens gevaped. Het lespakket blijft nu ook succesvol, want volgens de KU Leuven zijn jongeren na de lessen minder geneigd om te starten met roken of vapen. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders uit de campus worden gezet. Het stapt daarvoor naar de rechtbank. Het protest escaleert, want sinds vanmorgen bezetten de actievoerders ook het rectoraat. Ze hebben er tenten opgezet en spoten graffiti op de muren. Gisteren werden ook al verschillende campussen beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld, maar grijpt voorlopig niet in. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. Patiënten wachten bij ons gemiddeld 1,5 jaar op die geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Het komt vooral omdat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft daarvan komt daardoor niet op onze markt. Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden. Ook het weekend nog heel zonnig tot zelfs 28 graden.
1: Oh. Dat horen we graag. Iets minder graag. De files, hoewel, dat valt ook mee. R1 Antwerpen-Nederland, daar verlies je 13 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E19 Antwerpen-Breda. Dat is nu toch niet zo'n moeilijk woord. Breda verlies je 11 minuten van Meer tot de grens van Nederland. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Verder sta je hooguit nog 7 minuten in de file.
4: Follet
5: met Michel Follet.

De kurk met een van de fles, met champagne. Champagne, het Nederlands antwoord op ABBA. Goed voor een reeks hits, midden jaren 70, zoals deze prettige Oh Me, Oh My Goodbye. Prettige middag ook van Sen, die altijd instaat voor de techniek, want ik vermeld zijn geregeld, maar iemand dacht dat het de naam van mijn hond was. Nee, dat is Patch. Patch. Hij moet hier ergens rondlopen vandaag. Moest hem meebrengen. En vaak als ik met Patch ga wandelen, passeer ik een oude buurman en die vraagt me bijna elke keer welke dag we vandaag zijn. Wel, beste buurman, het is woensdag vandaag. Want ik ben niet in zijn buurt gaan wandelen deze morgen. Vandaag. Woensdag 20 mei dus. En in de 100% collectie vandaag. Robin Gibb, jarige Cher, Boudewijn de Groot, Chris de Burgh, Joe Cocker, Bill Haley en Hall & Oates.

20 mei 1985 heropent in Manhattan het beroemde Apollo Theater. Voor het eerst geopend in 1914 ontvangt het sinds jaar en dag de grootste sterren. Die avond in 1985 zijn Daryl Hall en John Oates de gastvedetten. In Amerika op dat moment het meest succesvolle popduo. Er komt zelfs een live album van. Tegenwoordig blijven Hall en Oates ver uit elkaars buurt. Dikke ruzie hebben die twee. Ze lusten elkaar met andere woorden rauw. Man-eater achterna. Het volgende liedje is, geloof het of niet, geschreven door een 12-jarige, de zoon van de platenbaas die het uitbracht. Joel Akins. Let me

Joel Aiken, zo heet hij. Een eendagsvlieg die zong over vogels en bijtjes. En daarmee een wereldhit scoorde in 1964. Het is vandaag Wereldbijendag. Anton Janza, pionier van de bijenteelt, werd op 20 mei 1734 gedoopt. En daarom vieren we het vandaag. Een internationale dag om de rol van bijen, hommels en andere bestuivers van het ecosysteem te erkennen. Voilà, mondvol hè. Wikipedia wijsheid hoor. Meer en meer bedreigd, daarom echt wel belangrijk om daarop even te attenderen. Het is de sterfdag van Robin Gibb van de Bee Gees. Hij overleed op 20 mei 2012 op 62 jaar.

0: Robin Gibb, hij verliet de Bee Gees even eind jaren 60 om het solo waar te maken met Saved by the Bell. Maar hij was er tijdig weer bij om zijn twee broers te vervoegen toen de groep waanzinnig succesvol werd in de disco jaren 70. In de jaren 80 probeerde hij het weer alleen met het prettige Juliet en deze vergeten hitsingle Another Lonely Night in New York. Jarig op 20 mei, vandaag dus, Shake. Hij is een Maleisische zanger met een uitermate schattig Frans accent en bovendien is hij een sheik. Vandaar zijn naam.
1: 100% onbezorgd.

0: dit liedje horen op de radio en het weer slaat om van grijs naar hemelsblauw, wat vanaf morgen ook staat te gebeuren. Sheik, hij wordt vandaag 76, zo dadelijk Bas Kijk.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: De volgende patiënt alstublieft.
5: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
6: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
7: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
6: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
7: Oké.
4: Ja, maar we willen slim kiezen.
7: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
4: Ah, ja?
6: Waarom?
7: Ah, maar kreeg ruimte op.
4: Opruiming?
7: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
8: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
9: 100% Follet.

Bas Kaaks. In feite zou ik tot 8 juni moeten wachten om hem te laten horen. Want dan is hij jarig, wordt hij 82. Maar dan wordt 100% een grote verjaardagshow. Laat deze vandaag maar 82 worden. Boudewijn de Groot. Meestal geprezen om zijn knappe teksten. Maar dat is hier in het Refijn, eerlijk is eerlijk, eerder beperkt. Maar het is wel vooral muzikaal genieten. Met het unieke gebruik van de marimba. Liedje van zijn album van 1980. Van een afstand, zonder jou.

Boudewijn de Groot. Dit schreef hij verrassend genoeg niet zelf, wel Lennart Nijg uiteraard voor tekst. En de muziek was van een toen nog onbekende Henny Vrienten van Doe Maar. Boudewijn de Groot, vandaag jarig. Na 1969, toen werd de musical hergeplunderd. Heel wat artiesten gingen aan de haal met al die liedjes in de hoop er een hit mee te scoren. En dat overkwam Oliver.

Oliver en Good Morning Starshine in 69, 2 jaar eerder te horen in de musical Hair. Oliver heette William Swofford. Oliver was zijn tussennaam. Je zal het al bij Leen en Johan gehoord hebben. Cher wordt vandaag 80. Vandaar de champagne al helemaal vooraan en nu ook. De flamboyante zangeres, wellicht een van de weinigen die ook een Oscar op haar salonkast heeft staan. En deze onthoud ik meer dan alle andere hits van haar. Het energieke Love and Understanding. Felicitaties aan Cher.

De jarige Cher. Je hoort ze terug bij Domi, bij Sepp uiteraard en ook bij Anne. Dat is de rode draad doorheen deze dag bij Nostalgie Plus. Je wordt maar één keer 80. Cher, ze slaagde erin om in 7 verschillende decennia een nummer 1 hit te scoren in thuisland Amerika. Geen andere zangeres deed haar dat na. De voorbije 30 jaar is ze in haar gezicht niet drastisch veranderd, met dank aan haar plastische chirurg. Vandaag vieren we ook de geboortedag van Joe Cocker. Hij zou 82 worden. Kortom, geboren op dezelfde dag als Boudewijn.

0: Delta Lady, een van de eerste hits van Joe Cocker eind jaren 60. Het liedje zou gaan over zangeres Rita Coolidge, die meerdere harten brak. Zometeen een one-hit wonder van David Dundas.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die desregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

David Dundas. Precies 50 jaar geleden in onze hitparade. Lord David Dundas, want zijn vader was een markies. Een lord in een jeansbroekje, ja, dat was eerder ongewoon, denk ik, in 76. Dundas had toen ook even kort bij de Royal Shakespeare Company toneel gespeeld en zelfs in twee films zijn entree gemaakt. Maar dat is niet de aanleiding om dit singeltje nog eens uit de hoes te halen. Op 20 mei kregen Levi Strauss en Jacob David een patent op de spijkerbroek of jeansbroek. In een bepaald jaar, maar dat ben ik kwijt. 20 mei ergens. Echt populair werd ze pas de voorbije 50 jaar. En sindsdien kleurt de wereld in mijn ogen wat te eenzijdig jeansblauw. Chris de Burgh valt voor een andere kleur en stijl. Zijn wereldhit van 1986.

I Love You moet erbij. Chris de Burg. Hij viert op dit moment 50 jaar solo-carrière met een tournee doorheen Canada. Even stilstaan bij het bericht dat iedereen gisteren heeft opgevangen over Margriet. Mij doet het enorm veel, want Margriet, ik ken haar heel, heel goed. Persoonlijk traject, hè. Oh, dat hebben we allemaal samen niet gedaan. Dus de steunbetuigingen zeggen genoeg. Margriet blijft geliefd. En ze was hier ook kind aan huis, ondertussen bij Nostalgie Plus. Ach, Margriet, zo schreef ik het bericht gisteren op Facebook. Moed inspreken, hopelijk lukt het. En ik wil dat doen met dit liedje. Daarmee probeerde ze naar het Songfestival.

0: Margriet, we leven met haar mee. In 1954 werd Rock Around the Clock uitgebracht, anno 2026. Een zwierig jukeboxliedje, maar toen een ware revolutie die het tijdperk van de rock and roll in beweging zette. Bill Haley en de Comets.
1: 100% rock and roll.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Geen zeildoek van de botsauto's kon in de jaren 50 zonder zijn beeltenis Bill Haley. Hij droeg toen nog geen spijkerbroek. Dat durfde hij blijkbaar niet. Ik ben het even gaan opzoeken. 20 mei 1873 kregen ze een patent op de spijkerbroek. Want die datum was ik even kwijt. 20 mei, bange dag voor Kylie Minogue in 2005. Een kwaadaardig gezwel moet uit haar borst verwijderd worden. Gelukkig, de operatie verliep prima.

0: ze wil de pret verlengen, maar dan krijgt ze domie tegen. Ik heb er nog eentje om de Nationale Reddingshondendag te vieren. Dat is vandaag, 20 mei, een dag in het leven geroepen om stil te staan bij het belang van reddingshonden en om mensen aan te moedigen een hond uit een asiel of reddingsorganisatie te adopteren. En daarom heb ik Patch vandaag mijn blinde geleide hond op rust meegebracht. Ik heb even zitten piekeren welk liedje daar mooi bij aansluit. Wel deze van de Corgis. Maar het verband wordt pas duidelijk naar het einde toe als de honden meeblaffen met de melodie.
1: 100% Follet.
2: Nostalgie Plus.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Zeer goedemiddag.
3: Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% volet. Tot 4 uur zit Domi hier in je radio. Met de lekkerste muziek die we uitgekozen hebben om die week door midden te breken. Anita Ward, daar gaan we mee beginnen. Met Ring My Bell. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent hebben de bezetting in het rectoraat stopgezet. De tenten in het gebouw worden opgeruimd en een tweede groep actievoerders in een ander gebouw bespreekt nog of ze ook zullen vertrekken. De UGent zelf stapte daarnet naar de rechter in kort geding. Ze willen de pro-Palestijnse actievoerders uit de gebouwen zetten. Want de situatie was de afgelopen dagen geëscaleerd door vandalisme in de campussen. De politie is aanwezig, maar grijpt voorlopig niet in. Het vertrouwen in onze economie is al voor de 4e maand op rij gedaald, tot zelfs het laagste niveau in meer dan een jaar. Dat blijkt uit een bevraging van de Nationale Bank. We zijn vooral pessimistischer geworden over de toename van de werkloosheid. We zijn wel iets positiever over de algemene economische situatie. Gezinnen verwachten zelfs een lichte verbetering van hun eigen financiën. Maar we sparen wel een pak minder dan vroeger. En slecht nieuws voor als je allergisch bent aan graspollen. Je houdt best de komende maanden zakdoekjes bij de hand, want het graspollenseizoen is officieel gestart. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen en heeft dan vaak rode ogen, niesbuien of een lopende neus. Je draagt best een zonnebril, laat de was niet buiten drogen en was je haar voordat je gaat slapen. Dat maakt het allemaal wat draaglijker. Bewolkt met nog enkele buien, maar in de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij zachte maxima tot 23 graden. En vrijdag veel zon en zomers warm tot 27 graden.

Are You Trying to Seduce Me, Mrs. Robinson? Uit de gelijknamige film Simon & Garfunkel. Uit The Graduate was dat Mrs. Robinson. En daarvoor nog Anita Ward en Ring My Bell. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus op de 20e mei, een woensdag vandaag. Met zometeen beelden die ons netvlies gebrand staan. Je weet wel, Maradona die oefende op Live is Live van Opus. Dat is voor zometeen na Queen.

0: was Frank Raas die de montage maakte met de muziek eronder van die opwarmende Maradona opus met Life is Life, beelden die de wereld overgingen. Zometeen hier bij Nostalgie Plus, hulp zoeken bij Billy Swan.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Zalig.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: van. Altijd bereid om iedereen uit de nood te helpen. I can help.
1: Vergeet de groeven.
0: 20 mei vandaag, een verjaardag van een legendarische zangeres en actrice. Haar naam is Cher. Bekend geworden als een van de twee, Sonny en Cher, waarmee ze met haar man in de jaren 60 en begin jaren 70 wat hits scoorde. En op latere leeftijd ook flink wat solo hits. Vandaag dus ieder uur een plaat van Sonny en Cher of van Cher solo naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de zangeres. Wij gaan voor dit vergeten pareltje uit 1965. Baby.

Het type voorbeeld van een one-hit wonder van Nick Straker en zijn band A Walk in the Park. Altijd lekker. En Sonny en Cher daarvoor naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Cher. We draaien ieder uur een plaat hier bij Nostalgie Plus. Baby Don't Go hoorde je als vergeten groef. En nu gaan we naar 1982, naar de Rocky-film die een succes was in de bioscoop. En daar was ook een hitparade succes bij voor Survivor.

0: schoolreunies zijn er bijvoorbeeld. Mensen verrassen ze soms, maar deze die vinden het wel fijn om opnieuw samen te komen. Reunited van Peaches en Herb. Straks gaan we naar Duitsland, want daar had Les Humphries zijn thuisbasis. To My Father's House komt eraan.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Your golden.

verhaal is bekend. Een nieuwe generatie leerde kennis maken met Kate Bush dankzij de serie Stranger Things. Maar wij weten natuurlijk al lang dat de zangeres briljant is. En dat begon al in 1977. En dit was uit 85, Running Up That Hill. De Holly straks, Best Up, dat is voor na Santana. En She's Not There.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja.
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat,
1: even niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
15: Ook open op zondagnamiddag.
17: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: Allee, jongen. Wat is dat?
19: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
20: Dit is Nostalgie Plus. Op deze woensdag met straks Vanessa Paradis en zo meteen schreeuwen met de Tramps.
21: Your golden years. Nostalgie Plus.
20: Shout, dat is voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De pro-Palestijnse actievoerders verlaten spontaan het rectoraat van de UGent. De tenten in het gebouw worden opgeruimd. De actievoerders eisen al weken dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Maar het protest was geëscaleerd. De universiteit stapte daarop naar de rechtbank. Een tweede groep actievoerders bezet nog altijd het UFO-gebouw, maar zij bespreken nog of ze ook zullen vertrekken. VRT gaat een recente studie volledig openbaar maken na Heysa over mogelijke censuur. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegen onder meer homoseksualiteit. Daaruit bleek dat veel jongeren er conservatieve tot zelfs vrouwenonvriendelijke ideeën op nahouden. Maar volgens filosoof Maarten Boudry heeft VRT bewust informatie achtergehouden over buitenlandse herkomst. VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet voldoende representatief zijn. De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Poetin hebben in Peking 40 nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekend. Dat zegt Poetin zelf. Het zou onder meer gaan over handel, technologie en energie. Beide leiders streven naar eigen zeggen ook naar een duurzame oplossing voor de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Maar China roept Rusland niet op om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens Poetin was het overleg constructief en is de relatie tussen de landen op een ongekend niveau. Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog met zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden.
0: Allen.

14 jaar was ze en iedereen werd instant verliefd op Vanessa Paradis. Later zou dat zelf resulteren in een relatie met onder andere Johnny Depp en met Lenny Kravitz. Vanessa Paradis met Jo Le Taxi. Het liedje over de echte Maria José Leano dos Santos, de bekende vrouwelijke taxichauffeur in Parijs. Dit is Nostalgie Plus met zometeen The Barcase en Soulfinger, nu eerst Nilsson. No.

0: of hoe een spontane jam-sessie in de Stax Studios in Memphis kunnen uitmonden in een wereldhit. Zoveel energie in een nummer. Soulfinger van The Bar Case. En straks naar de 70s, naar een tv-serie met onder andere David Cassidy in de hoofdrol.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
4: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Oh nee.
6: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness.
9: Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Justin, time to start investing.
13: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
14: Just in time, dat heb
13: ik. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: het succes van zijn album Can't Slow Down moest daar een vervolg aan komen. En dat kwam er dankzij het album waar deze onder andere op terug te vinden was. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Vergeten groeven.
0: Vandaag viert Cher haar 80ste verjaardag. En nu gaan we terug naar 1973 met een nummer waarmee ze bewees dat ze niet alleen een fantastische zangeres was, maar ook een artieste die een verhaal kan brengen als geen ander. Ze is niet voor niets een actrice natuurlijk. Half Breed van Cher vertelt het verhaal van een jonge vrouw die klem zit tussen twee werelden. Een witte vader en een Cherokee moeder. Gerespecteerd door geen van beide kanten, vecht ze tegen vooroordelen en uitsluiting. Het werd een gigantische hit in Amerika en een klein beetje naar de achtergrond verdwenen. Half Breed van Cher.

voorbeeld dat je soms in je eigen talent moet geloven. Want Chris Andrews schreef het, bood het aan verschillende andere artiesten aan, maar niemand wilde het. En hij zong het dan maar lekker zelf in en het werd een wereldhit. Deze Yesterday Man van Chris Andrews. En nu naar nog zo'n icoon uit de 70s, Rod Stewart.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Wow,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een ticket naar paradijs.
6: Elke maand.
5: Romantisch weekend in Parijs.
6: Elke maand.
5: Leren surfen op Hawaii.
6: Elke maand.
5: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
6: Elke maand.
5: Pizza's proeven in Milano.
6: Elke maand.
5: Taco's maken in Mexico.
7: Win for life.
8: Win for life.
7: Win tot 5000 euro elke maand.
8: Elke maand, elke maand, elke maand.
7: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

niks. Sweet dreams are made of this bij Nostalgie Plus. Best uit de 60s, 70s en 80s. Met straks Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. En nu gaan we naar The Sound of Philadelphia, T.S.O.P. Met Mothers, Fathers, Sisters, Brothers. MFSB heette die band eigenlijk. Studioproject met The 3 Degrees, T.S.O.P.

0: start walking.
1: Zelf kon ze haar mannetje ook staan. Daar had ze niet altijd haar papa of Lee Hazelwood voor nodig. Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Goeie raad opvolgen van je vader. Doe maar, wist het verhaal samen te vatten in 1983. In een liedje, dat ga ik zo meteen draaien. Na Gilbert O'Sullivan.

verhaal van alle tijden. Een generatiekloof. Papa die zegt dat je vooral hard moet studeren, je tanden poetsen en je schoenen en je aanpassen. En eigenlijk wil je op zoek zijn naar je eigen vrijheid en identiteit, door Henny Vrienden mooi samengevat in Pa van Doe Maar. Peter Frampton bracht in 1976 een gigantisch succesvol live album uit. Peter Frampton Comes Alive. Show Me The Way was de grote hit daarop.

0: extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Oké.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar krijg ruimte op.
6: Opruiming?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Zeer goedemiddag. Straks een plaatje cadeau gedaan aan Chris Farlow door de Rolling Stones. Out of Time. Eerst beginnen we met ABBA. Your golden years. Take a Chance on Me staat klaar. Voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie heeft hardhandig opgetreden tegen de pro-Palestijnse actievoerders die het rectoraat van de UGent bezetten. Enkele actievoerders hebben zich bij het verlaten van het gebouw buiten vastgeketend. Maar de politie liet dat niet toe en sleepte hen één voor één weg. De universiteit stapte zelf naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand loopt. De politie pakte in totaal 42 actievoerders op. 1 politieagent raakte lichtgewond. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij uit haar noodfonds in de strijd tegen ebola. De ziekte verspreidt zich in Congo en Oeganda. Onderzoekers bekeken al welke medicijnen of vaccins er kunnen worden ingezet. Maar voorlopig bestaat er nog geen behandeling voor de variant. Er stierven al zo'n 140 mensen aan ebola en er zijn ook zo'n 600 vermoedelijke besmettingen. De WHO spreekt van een internationale noodsituatie, maar de kans dat het virus zich verspreidt tot een wereldwijde pandemie blijft klein. En voetbalclub La Louvière heeft een nieuwe hoofdtrainer, Edward Stil. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil wordt de opvolger van Frederik Taquin, die na 9 seizoenen moest vertrekken. Stil werd 2,5 week geleden nog zelf ontslagen bij zijn Engelse club Watford. Stil was eerder ook al de trainer van Anderlecht, Charleroi en KV Kortrijk. Stilaan meer opklaringen en droger vanaf het westen met lokaal nog kans op enkele buien. Maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

aan de hand van het duo Jagger en Richard, de Rolling Stones, namen het op. Was ook een wereldhit voor Chris Farlow, die je net hoorde hier bij Nostalgie Plus. Dat was Out of Time. In 1981 had het duo Yarbrough and Peebles een grote hit met Don't Stop the Music. Die komt er zometeen aan na dit persoonlijke liedje van Elton John. Zijn grote doorbraakhit uit 1971 heette Your Song. It's a

0: Het was een floor filler in 1981 voor Kevin Yarbrough en Alyssa Peoples. Want zo wordt haar naam uitgesproken. Yarbrough en Peoples, Don't Stop the Music hier bij Nostalgie Plus. The Walker Brothers straks, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En zometeen al Supertramp en The Logical Song.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Exio's hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: Immoscoop!
13: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
11: Och, jongens.
10: Dat is wel een meld, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, mam!
16: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
17: Mens bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
19: More than a feeling.
17: Bij alle goede providers.
19: Mens 5-5.
17: Nu ook bij Proximus.
20: Zalig.
21: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
22: Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van The Walker Brothers bij Nostalgie Plus.
1: Vergeet de groeven.
0: 20 mei is het vandaag, als we teruggaan naar 20 mei 1944. Dan werd daar ene Joe Cocker geboren. Die man beleefde zijn grote doorbraak op het Woodstock Festival met zijn eigenzinnige cover van With a Little Help From My Friends. In zijn carrière zou hij uitgroeien tot The King of Covers. Vandaag zou hij dus 82 jaar geworden zijn. Tijd om een vergeten parel van Joe Cocker nog eens naar boven te halen. En een sample die gebruikt werd in het nummer California Love is uit 1972, origineel van Joe Cocker. Woman to Woman.

Claude François brengt de zomerse klanken hier bij Nostalgie Plus en Gervais Rio en daarvoor Joe Cocker, die vandaag 82 jaar zou geworden zijn met Woman to Woman. Nog iemand die jarig is vandaag. 80 wordt ze al, het is haar niet aan te zien. Misschien dankzij een klein beetje hulp natuurlijk. Cher uit 1974, Dark Lady.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou... tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Nostalgie Plus.

Een muzikaal genie met een zangeres, een Schotse zangeres met een kristalheldere stem. Het leverde een paar hits op voor het duo Mike Oldfield, Maggie Reilly. Nummer 1 hit in 1983 en Moonlight Shadow. Start Me Up van de Rolling Stones uit 81 heb ik voor je klaarstaan. Nu eerst deze uit 1973 van Stevie Wonder. Man, het muzikale wonderkind, toen al een klein beetje ouder natuurlijk, scoorde wel een wereldhit met Superstition.

de Rolling Stones uit 81. Een iconisch nummer, nog door velen meegebruld, Start Me Up. We schrijven 1976, we zitten ongeveer een jaar vooraleer ze te horen zijn in de film Saturday Night Fever. En het was het startschot voor de legendarische disco-invasie van de broertjes Gibb. Met 76, You Should Be Dancing. Veel plezier, zometeen met Sepp.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Hallo, jongen. Wat is dat?
11: Op Alternate

Scott Grubben met The Promise You Made. En goedemiddag, het is 4:11. Ik heb deze voormiddag een goede wandeling tussen de buien doorgemaakt. En dat heeft deugd gedaan. Het hoofdje even leegmaken, dat is altijd belangrijk. En dat maakt dat ik fris aan de start sta van een nieuwe Good Vibrations. Vandaag in de show aandacht voor de verjaardag van Cher. De zangeres wordt 80. En dat is een verjaardag die je niet zomaar laat voorbijgaan. De hele dag, ieder uur, muziek van haar. Ik heb er ook voorzien met... dit uur haar grote comeback single Eind 90s. Dat is voor straks. Ook vandaag muziek van Madonna, want ze zit deze week in de SEP-selectie. En dus stel ik je iedere dag een van mijn favoriete Madonna-hits voor. En straks deel ik al opnieuw filmtickets uit. Jij kan ze winnen als je meespeelt met de openingszin. Voilà. Veel muziek dus, met straks de mama's en de papa's die je zin doen krijgen in het mooiere weer vanaf morgen. California Dreaming staat klaar en dit is al Mardi Gras. Too busy thinking about...

0: Er is sinds vandaag op Netflix een nieuwe documentaire beschikbaar over Kylie Minogue. En daarin zegt ze iets verrassends over haar gezondheid. Iets dat tot nu toe niemand wist. Ik heb het er straks over. Eerst gaan we naar het land van de tropische stranden, de rum en vooral de reggae. En dat is Jamaica natuurlijk. We gaan jammen samen met Bob Marley. En ik heb ook de baby's. Every time I think of you.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Always a Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De volgende patiënt, alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Oké.
1: Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah, ja?
3: Waarom?
4: Ah, maar krijg ruimte op.
1: Opruimen?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

uiteraard houden van jammen. En zeker als het Bob Marley is die dat doet. Dit was Jamming. Het is woensdag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de Belg steeds liever en steeds vaker in eigen land op vakantie gaat. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Stadbel. De Belgen hebben vorig jaar 32 miljoen reizen gemaakt. En bijna 10 miljoen daarvan, dus bijna een derde, was in ons land. Met uiteraard vooral de kust en de Ardennen als populaire bestemmingen. Wat betreft buitenlandse reizen blijft Frankrijk met voorsprong de favoriet. 7 miljoen keer werd er vorig jaar voor het land van du pain, du vin et du fromage gekozen. Nederland en Spanje vervolledigen de top 3, maar volgen op verre afstand met elk ruim 2 miljoen reizen. De eerste Zeeuwse mosselen van het jaar zijn er. Het gaat om hangcultuurmosselen. Deze voormiddag hebben Zeeuwse mosselkwekers een aantal persmensen meegenomen. De Oosterschelde op om die eerste oogst te gaan bekijken en te proeven uiteraard. En ja, het smaakt blijkbaar goed, want de mosselen zijn goed gevuld en hebben een uitstekende smaak. Vorige week zagen de kwekers al dat de kwaliteit goed was en dat de mosselen mooi vlezig oogden. En ja, volgens de sector is die vroege start van het seizoen stilaan de norm aan het worden. Het zou te maken hebben met natuurlijke omstandigheden als zonlicht, maar natuurlijk ook met de klimaatverandering. En Kylie Minogue heeft voor een tweede keer kanker overwonnen. Dat zegt ze in een nieuwe documentaire die sinds vandaag beschikbaar is op Netflix. Kylie werd in 2005 al succesvol behandeld voor borstkanker, maar kreeg begin 2021 blijkbaar opnieuw kanker. Ze heeft die diagnose al die tijd geheim kunnen houden, maar, zegt de zangeres, ik heb er wel zwaar van afgezien. Ik was nog een schim van mezelf, zegt ze in het interview. Gelukkig is alles goed gekomen. En zegt ze, wie weet wat de toekomst brengt, maar de popmuziek geeft me kracht en dat zal altijd zo zijn. Kylie Minogue, van wie ik muziek heb klaarstaan, het nummer waarmee het voor haar allemaal begon. I should be so lucky.

Kylie Minogue, Ben Nostalgie Plus, I Should Be So Lucky. Cher is vandaag 80 geworden. Ik heb haar comeback single zometeen. Eind 90s, een grote hit. Het nummer waarmee ze met de stemvervormer aan de slag ging. En dat is Believe, Cher na Jefferson Airplane. En naar de files, even kijken waar je een kwartier of meer verliest. Dat is zo op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt een half uur bij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Melstelen tot Sint-Anna, linkeroever. E17 naar Antwerpen, ook 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring verlies je een kwartier van Diegem tot Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de binnenring ook een kwartier tussen Strombeek-Bever en Machelen.

0: Cher is 80, maar dat zou je haar niet geven. Oké, misschien ook wel dankzij een paar botox-behandelingen en fillers. Maar ook de muziek houdt haar eeuwig jong. Belief van Cher. Zometeen Denise Williams en Albert Hammond ook, die ons meeneemt naar Southern California.
1: De openingszin.
0: Peggy uit Lumbeek stuurt dat ze al klaar zit om mee te quizzen. Ik begrijp dat helemaal, Peggy, want ja, het is een leuk spelletje. De openingszin. Hoe is het gesteld met jouw kennis van de classics? Ik test het graag iedere dag hier in Good Vibrations. Ook vandaag staan er 4 filmtickets op het spel. En die kan jij winnen als je weet welke classic begint met deze zin. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Welke classic heeft dit als openingszin? Als je het weet, speel zeker ook mee. En als je twijfelt, waag gewoon een gokje, want je hebt niks te verliezen. We spelen dus voor 4 filmtickets. Jij kan ze winnen als je deze openingszin herkent. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Welke song begint met deze openingszin? Ik heb de titel nodig en ook de naam van de artiest. En je mag mij je antwoord nu sturen. Dat doe je heel eenvoudig via onze website nostalgie.plus of met een bericht via WhatsApp. Dat kan ook op 0477-900-800.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: word ik altijd goed gezind van muziek van Albert Hammond. It Never Rains in Southern California.
1: De openingszin.
0: Vandaag met als kandidaat Barbara uit Gent. Barbara, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Seb. Hallo.
0: Hey, hallo, Barbara. Ik hoorde wat lawaai daar rondom jou. Waar ben je op dit ogenblik?
2: Ja, ik sta mijn boodschappen te doen in de Deleuze. Dus kijk.
0: Moet ook gebeuren. Wat moet er mee vandaag in de mand?
2: Ja, een beetje beleg. En ik moet nog iets verzinnen om te eten vanavond.
0: Oké. Goed, staat Nostalgie Plus op in de lijst dan? Of hoe zit dat?
2: Nee, maar ik had de opgave gehoord in mijn auto daarnet. Dus ik zat in de auto, ik heb me aan de kant gegooid. Snel een berichtje gestuurd via WhatsApp en ik dacht, ja, hoe groot is de kans? En ik was doorgereden en toen sta ik nu in de lijst met jou te bellen.
0: Kijk, hoe groot is de kans? De kans is er blijkbaar, hè? Goed.
2: Ja, blijkbaar. Leuk.
0: Fijn. Ik ga de opgave er nog even bij halen, Barbara.
2: Ja.
0: I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. Van welk nummer is dat de openingszin, denk je?
2: Dat is uiteraard What a Wonderful World van Louis Armstrong.
0: En daar heb jij geen halve seconde moeten over twijfelen, denk ik, Barbara.
2: Ja, nee. Ik had het onmiddellijk herkend. Ja, ik was al aan het zingen in mijn hoofd.
0: Ja, het is een classic uit de 60's. Je klinkt jonger. Hoe heb je het leren kennen?
2: Ja, bij ons staat er wel regelmatig muziek op. En ook muziek die al wat ouder is. Het zijn vaak hele mooie nummers. En dus ja, vandaar. Ja, Louis Armstrong is een icoon, hè.
0: Zeker. Ja, ik niet ontkennen. Ja. Je hebt meer dan gelijk. En blij te horen dat je ook houdt van de muziek van Nostalgie Plus. 4 filmtickets heb ik voor jou. Welke film wil je gaan bekijken binnenkort?
2: Ja, de nieuwe van de film over Michael Jackson stond wel op mijn lijstje.
0: Ja, die is goed. Echt waar. Heel goed. Het gaat de mooiste zijn.
2: Voilà. Goed, merci.
0: Geniet ervan. Goed boodschappen doen, ook zou ik zeggen.
2: Ja.
0: En geniet mee ook van Louis Armstrong, hè. What a Wonderful World.
2: Ja, super. Merci, hè.

0: En die, oh yeah, doe ik altijd mee. Leuk einde, What a Wonderful World van Louis Armstrong.
1: Een discoschijf, net voor vijf.
0: Nou, ik heb vandaag gekozen voor een heel zonnige discoplaat. Eentje met een strak ritme, blazers, een funky groove en die typische feel-good sound waar Casey en de Sunshine Band bekend voor staat. De Boogeyman neemt je mee de dansvloer op. Dit is I'm Your Boogeyman.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
3: mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
9: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
11: Ik vind, er kan nooit genoeg liefde in de lucht hangen. The Love Affair zorgt ervoor. Everlasting Love straks. Eerst Roxy Music. Your golden years. Love is the drug. Nostalgie Plus. Het is 5:00. Vrouwtje Kajon heeft nieuws.
12: Goedemiddag. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond in het verkeer op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze de potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedenleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een langere periode. De Vlaamse regering wil zo'n 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de tweede kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog 1 keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
11: De files, een kwartier vertraging of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je 1/2 uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E313 naar Antwerpen, 25 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Opgelet, want daar is een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je ook 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 naar Antwerpen, 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring komen er 20 minuten bij tussen Diegem en Vilvoorde. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen. Een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse buitenring. Een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En ook op de binnenring nog een kwartier tussen Expo en Machelen.
13: Vibrations
4: met Sebastian de Krop.

land. Zo ook VRT-journalist Willem van Mullum. Hij heeft zijn hart verloren aan Italië. Om eerlijk te zijn, niet alleen aan het land, maar ook aan een vrouw uit Italië. Daar heeft hij nu een boek over geschreven. Theater van de Schoonheid. Collega DJ Leen de Maré praat er morgen over met Willem. Een boek dus over Italië. Geen reisgids voor de duidelijkheid, maar wel een gids over een land en zijn mensen. Over warme ontmoetingen, feest en familie, maar ook over chaos en tragiek, pasta en politiek. Italië, een land dat volgens William moeilijk helemaal kan begrijpen. Ook voor hem, na 18 jaar, maar toch probeert hij het dus uit te leggen in het boek Theater van de Schoonheid. Morgen bij Leen in Vrouwentongen tussen 10 en 12. En ja, Leen krijgt het meestal wel voor elkaar dat ze ook één of meer exemplaren mag weggeven. Dus misschien win jij er wel eentje morgen. Het is bijna 4:15. Ik heb een mooie, ultieme liefdesclassic. She van Charles Aznavour. Yeah.

0: Heb jij de videoclip van dit nummer ooit gezien? Robin Campbell van UB40 drinkt daarin geen glas wijn, maar wel een biertje. Ik heb eerlijk gezegd nooit begrepen waarom. Red Red Wine van UB40. Madonna is deze week de centrale artiest in de SEP-selectie. Ik heb haar gekozen omdat ik toevallig onlangs twee platen van Madonna gekocht heb. Tweedehands, onder andere ook het album Like a Virgin. En daaruit straks een single. Eerst Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Ik heb ook Jesse Green met Nice and Slow.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Just in time to start investing.
9: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g-tradebank.be.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: hebben zoveel meer gemaakt dan Venus. Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man.
1: De Seb Selectie.
0: Deze week Madonna in de Seb Selectie. Ze is altijd een favoriet van me geweest. Misschien wel omdat er in de auto van mijn ouders altijd wel een cassette van Madonna rondslingerde. Ze heeft vaak opgestaan als het een lange autorit was. Raampjes open, zon op het dashboard en meezingen maar natuurlijk. Misschien ben ik zo wel onbewust haar muziek meer gaan appreciëren. Het zou kunnen. In ieder geval Madonna dus deze week in de Seb Selectie. Iedere dag speel ik een van mijn favoriete classics van haar. En dat is er dit keer eentje uit Desperately Seeking Susan. De 80's film waarin Madonna zelf meespeelt als Susan. Into the Groove heb ik klaarstaan. Die typische 80's sound met synthesizers, een drumcomputer en natuurlijk een aanstekelijk refrein. Dit is Madonna.

Into the Groove van Madonna. Cher viert vandaag haar 80ste verjaardag. Een zangeres die goed is voor 4 decennia aan hits. Solo en natuurlijk eerst ook met Sony en haar toenmalige man. Ik heb een duet van een twee. Een favoriet van Sony, denk ik, want het staat op zijn grafzerk als een grapje. The beat goes on. De files onderweg, even kijken, waar schuif je een kwartier of meer aan op de E313 naar Antwerpen? Maar liefst 1 uur en 5 minuten extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daar nog steeds versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 3 kwartier bij tussen Antwerpen-West en Berchem. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen, ook 20 van Melstelen tot Sint-Anna linkeroever. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. A12 naar Antwerpen, een kwartier van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.

0: Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. En daarvoor de jarige Cher. Ze wordt vandaag 80. Magda uit Moerbrugge stuurt dat ze goede herinneringen heeft aan een concert van Cher. Een paar jaar geleden zag ik haar in het Sportpaleis. Cher met een knalblauwe pruik. Het was nog altijd de moeite. Ja, leuk. Het is Cher-dag bij Nostalgie Plus. Ieder uur muziek om zo haar 80ste verjaardag te vieren. Trouwens, via onze Facebook of Instagram van Nostalgie Plus kan je laten weten wat je favoriete hit van Cher is. En ik zag dat luisteraar, wie was het ook weer? Ik ga het er vlug even bijhalen. Luisteraar, wie was het? Ben ik kwijt. Luisteraar Christel, ja, dat was het. Dat luisteraar Christel een favoriet heeft die ik zo meteen of straks na 6 uur ga spelen. Nog een half uurtje wachten daarop en dan komt hij eraan. Goed, nu verder met muziek van bij ons, want John Terra staat klaar. De dag dat het zonlicht niet meer scheen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks. Dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness.
5: Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Het nummer waarmee hij zijn comeback maakte in de Baccarabeker, een bekende liedjeswedstrijd in Vlaanderen begin 80's, de dag dat het zonlicht niet meer scheen, van John Terra. Schud je heupen maar al wat los, want we gaan de twist dansen naar It's So Easy. Eerste Linda Ronstadt.

0: Chubby Checker en Let's Twist Again.
1: Rockles, net voor zes.
0: Nou, je maakt klaar voor het bekendste vierletterwoord uit de rock. L-O-L-A, Lola van de Kings. Wist je trouwens dat het nummer voor een stukken ook te danken hebben aan de oudste dochter van Ray Davies? Ze was een jaar of 2, 3 toen de Kings Lola geschreven hadden. Ze waren op zoek naar iets dat mensen in die eerste 5 seconden meteen zouden herkennen. Vandaar ook die L-O-L-A. Maar nou, ze twijfelden toch wat. Maar toen Ray Davies hoorde dat zelfs zijn dochter het nummer meezong, wist hij, dit wordt het, en zo geschiedde. Lola, dit zijn de Kings.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: We krijgen vanaf morgen lente weer met temperaturen tot 25 graden. Coco van de Sweet past daar prima bij. Your golden years. Nostalgie plus. Eerst het nieuws van 6 uur met Fraukje Kajon.
10: Goedenavond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4.500 jonge kinderen gewond op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedeleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een lange periode. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is als een 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.
9: Dankjewel, Fraukje. We gaan even kijken onderweg. De files met een kwartier vertraging of meer op de E313 naar Antwerpen. Verlies een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E17 vanuit Antwerpen ook een half uur tussen Beervelde en Gentbrugge. Daar is namelijk een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Zowel de linker- als middenrijstrook zijn versperd. Op de Brusselse binnenring een half uur extra tussen Expo en Machelen. Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten van Antwerpen-West tot Bocherhout. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je 20 minuten van Haastong tot Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op D34 naar Antwerpen een kwartier tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook nog een kwartier van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord.
7: Vibrations
11: met Sebastian de Krop.

De Communards met Sarah J. Morris. En dat is een leuke combinatie, vind ik hoor. Dat contrast tussen haar stem en die van Jimmy Somerville. Don't leave me this way. Straks Pussycat met Mississippi. En ook de jarige Cher. Het is woensdag, 6:10. Je gaat straks wellicht aan tafel en dan de avond afsluiten met Nostalgie Plus of voor tv, dat kan ook. Ik heb iedere dag een kijktip en dat is dit keer VRT Nieuws Pano op VRT1. Want ze hebben een reportage over de Anderlechtse Haard. Dat is een sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht met maar liefst eventjes 4.100 woningen in de portefeuille. Pano sprak met tientallen bewoners en medewerkers over de werking van die huisvestingsmaatschappij, want er blijkt sprake van favoritisme en verregaande inmenging van de voorzitter, die ook schepen van huisvesting is in Anderlecht. Uit WhatsApp-berichten en spraakberichten tussen hem en zijn voormalige secretaresse blijkt dat hij bepaalt wie wel en wie niet recht heeft op een woning. Daarnaast lijkt het dat wie op de schepen stemt ook meer kans maakt op een woning. Ja, allemaal praktijken die je niets kunnen en waar het laatste nog niets over gezegd is. Misbruikt de voorzitter zijn functie bij de toewijzing van sociale woningen en volstaat de controle van het Brussels gewest? VRT

0: Cher met Bang Bang. Een heel sober nummer. Een lied over jeugd, liefde en verlies. Nostalgie dus wel. Alleen al dat beginnen waarin ze zingt hoe ze als kind met het stokpaardje speelde. Cher is 80 geworden vandaag, maar ze is nog steeds helemaal mee. Ook qua looks. Een zwarte leren jas, strakke jeans met gaten of kniehoge laarzen. Ze draagt het gewoon allemaal. Cher alsof ze zich nog 40 voelt. Bang Bang van Cher. Een luchtgitaar, dat ken je zeker, maar een luchtsaxofoon, zou dat ook bestaan? Wel, mocht het zo zijn, haal die alvast maar even boven voor Jerry Rafferty, zometeen.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.

0: Bijna 6 minuten en geen seconde daarvan gaat vervelen. Baker Street van Jerry Rafferty. We kijken zo meteen al uit naar morgenochtend. Met dank aan de Whistars, de eerste Stranglers en No Mercy.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En we gaan natuurlijk ook weer muziek spelen die jij als luisteraar mag kiezen. Zoals iedere dag hier in Good Vibrations laat ik de radio even in jouw handen. Dat is voor zo ongeveer binnen een kwartier, denk ik. Dan bepaal jij welke muziek er aan bod komt. En die keuze die maken we iedere dag aan de hand van een letter. Een willekeurige letter uit het alfabet. Niet ik bepaal welke letter dat vandaag wordt, nee. Dat bepaalt het grote Nostalgie Plus Muziekrad. Ik ga erop. Opnieuw een flinke zwier aangeven.
1: De letter K.
0: En het rad valt vandaag stil bij de K. Dus jij mag nu een voorstel doen. Wat wil jij graag horen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam dus begint met de letter K? Want daar doen we het vandaag mee. Een paar mogelijkheden waar ik moet aan denken met de K. Je zou kunnen kiezen voor Casey and the Sunshine Band. Nog met een K, Kylie Minogue. Of ja, The Neck van My Sharona. Dat is ook wel een leuke, denk ik. Wil jij graag een van deze drie of toch nog iemand anders? Het is allemaal mogelijk. De stem en de keuze leg ik volledig in jouw handen. Ga naar onze website nostalgie.plus of stuur mij een bericht via WhatsApp op het nummer 0477 900 800. Welke artiest of groep wil jij horen waarvan de naam dus begint met de K? Je mag het nu sturen. Everything.

Een internationale musical live zien, dat is nog een droom van mij. Uit de musical The Wiz met Diana Ross en Michael Jackson. A Brand New Day. Zometeen Andrew Gold en Graham Goldman van 10cc als Wax. Eerste files, 5 plaatsen, nog waar je een kwartier of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 25 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Antwerpse ring richting Gent, 25, ook van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten extra van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E313 naar Antwerpen, ook 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.

0: met die funky gitaren, vind ik. Let's Get It On van Marvin Gaye. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter K. En dus de komende 10 minuten alleen maar artiesten of groepen waarvan de naam begint met een K. Jij mag ze kiezen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp. En dat deed Valerie uit Speer. Ik hoor graag Kenny Rogers, stuurt ze. Dat is met een K. Ja, klopt helemaal. Ik ga hem spelen met Ruby, Don't Take Your Love to Town. En voor Marleen mag het de K van de Kreuners zijn. Dat zijn goede herinneringen aan Tien om te zien, samen met mijn beste vriendin Ilse, schrijft ze erbij. We gingen in de 90's iedere zomer wel eens naar Blankenbergen voor Tien om te zien. En we kwamen een avond met de Kreuners nog prima herinneren. Leuk is dat, Marleen. Het wordt zo jong voor jou.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.
2: You've painted up your lips and rolled and curled your tail.

0: zo jong van de Kreuners.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En daarvoor een favoriet van Jamie. Ook Kenny Rogers stuurde ook nog door dat hij Kenny Rogers graag bezig hoorde. Ik heb ze een jaar of 20 geleden live gezien en dat was echt wel de moeite. Kijk, fijn te horen. De letter K, daarmee doen we het vandaag in het grote Nostalgie Plus Muziekrad. Jij kon suggesties doen. Ik speel muziek. Wat is er nog binnengekomen? Chantal moest denken aan Kenny G met Songbird. Voor Sophia mogen het The Kings zijn, want die heb ik al gespeeld. Net voor 6 uur met Lola. Dat is misschien net iets te vlug naar elkaar. Dirk dacht aan Keith West. Georgette aan Kalinka of Kim Wilde. Patrick aan Kid Creole en de Coconuts. Johan aan de Kelly Family. The Kinks ook voor Crystal. Luc aan Kajagoogoo of Kaoma. Isabel aan de Kingston Trio. Johan aan Case Choice of Kylie Minogue. En ook Kajagoogoo. Guy komt uit bij Kate Bush. Luc bij Karen Kent. Ik zie de Kelly Family nog eens binnenkomen voor Dries. Wat nog? Kiss voor Jamie. Jan dacht aan Konkan met I Beg Your Pardon. Katrina en The Wave. The Wave zie ik hier ook. Cool and the Gang nog eens. Lutgard dacht aan Andy Kim. Ja, en Nestor ook aan de Kings. En ze hebben een heel rijtje al gehad. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de K van Kate Bush. Ook ingezonden door Isabel. En zij had speciaal de voorkeur voor dit nummer. Heel fijn, hoor je niet zo heel vaak. Dus dacht ik van, ik ga die er gewoon even bij halen. Kon dat niet bereiken, maar leuke keuze. Daarom nu bij Nostalgie Plus in Good Vibrations. Babushka, Kate Bush.

Bushka, Kate Bush, Anne gaat er aan beginnen. Jouw verhaal zometeen bij Nostalgie Plus. En vandaag kijkt Anne al vooruit naar het mooie weer dat op komst is. Ze wil graag weten, waar trek jij naartoe zodra de zon er is? Laat het maar weten via nostalgie.plus. Anne, in jouw verhaal eerst nog Daddy Cool. Dit is Boney M. She's crazy like a fool.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Rustig,
7: schat.
6: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: Allee, jongen. Wat is dat?
10: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: We rijden eerste klas met de Doobie Brothers, zometeen koers naar de zon en jouw verhaal. Welkom... Nieuws en weer van 7, dat krijg je van Fraukje.
14: Goedenavond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over een toestand en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De politievakbond vraagt meer bescherming voor agenten in de strijd tegen mensensmokkel aan onze kust. De afgelopen maanden probeerden steeds meer transmigranten het Verenigd Koninkrijk te bereiken in bootjes via onze kust. Het gebeurde vroeger vooral vanuit Noord-Frankrijk, maar daar treedt de politie strenger op, waardoor het probleem zich verschuift naar ons land. En dat zorgt voor grote veiligheidsrisico's, omdat smokkelaars gewelddadiger worden, zeggen de politievakbonden. Ze vragen meer personeel en een taskforce die kan helpen bij de situatie. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft Ecuadoriaan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is als een derde ritzegen in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden op bergop, maar zonder resultaat. Hij werd tweede. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna 30 seconden voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

volgende dagen zomert het met temperaturen tot 28 graden. Misschien voel je de kriebels al, terrasjes, fiets van stal, een eerste barbecue of een weekendje zee. Waar trek jij naartoe zodra de zon er is? Of wat is jouw vaste mooi weer ritueel? Of denk je terug aan zomerse vakanties van vroeger of lange zwoele avonden op je terras? Zonverhalen in je radio als je deelt via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Nog aan de bokus met Choco of de Donuts. Misschien in het geval van Supertramp Breakfast in America. En strak plan van Herman uit Brasschaat dat hier mooi bij aansluit. Dag An, bij de eerste echte zon ontbijt ik stevast buiten, ook bij veel minder dan 28 graden. Gewoon een dikke trui erbij en koffie op het terras. De krant en Nostalgie Plus op de radio. Ja, Herman kan ook als afsluiter misschien niet met koffie, maar dan met een muntteetje of zo.

0: vragen. Wat hoort daar voor jou onvermijdelijk bij? Nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En nog een variatie op ons zonthema zo dadelijk uit 68.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten? Ja.
5: Oh. Immoscoop, man!
4: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Mens bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
14: De volgende patiënt, alstublieft.
15: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
16: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
17: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
16: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
17: Oké. Okay.
14: Ja, maar we willen slim kiezen.
17: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
14: Ah, ja?
16: Waarom?
17: Ah, maar krijg ruimte op.
14: Opruimen?
17: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
18: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: Ja, gisteren het nieuws over Margriet Hermans, die een zeldzame vorm van kanker heeft. Daar word je niet echt vrolijk van. Maar er is altijd hoop. Een tijdje geleden belden we met Steven, die ondertussen al 3 jaar met deze variant van de ziekte leeft. En we zoeken hem nog eens op. Een hele goede avond, Steven.
1: Goedenavond dan.
0: Ja, eerst en vooral, hoe gaat het ondertussen met jou? Want ik volg je een beetje op social media en ik zag dat je nu ook een open hartoperatie hebt ondergaan.
1: Ja, dat was een onverwacht extra hindernis op mijn parcours. Het is voorlopig niet de Mont Ventoux, die is verlegd naar september.
0: Ja.
1: Maar deze hindernis was daarom niet minder zwaar en onverwachts ook. Door een bacteriële infectie die zich op mijn hartklep heeft gezet, heb ik in feite met hoge dringendheid een maand geleden een open hartoperatie moeten ondergaan om een nieuwe hartklep te krijgen.
0: Ja, want misschien nog heel even kort. Jij wil de Mont Ventoux beklimmen om eigenlijk meer rugbaarheid aan de ziekte te geven, maar ook om geld in te zamelen. Ook voor de mensen mocht je komen te gaan, die je achterlaat.
1: Inderdaad.
0: En dat was een serieus... want je was ook echt aan het trainen, hè, voor je plannen.
1: Het was goed bezig. Ik zat op schema. Dus ik dacht wel van in juni het te halen. Maar ja, aangezien dat ik nu nog altijd niet mag trainen tot 1 juni. En dan is het onmogelijk om dat te halen, uiteraard.
0: Ja.
1: En als ik er naartoe ga, is het wel met de bedoeling om boven te geraken. Dus heb ik meteen direct beslist, samen met ook de mensen die meegaan, want er gaan een tiental mensen mee, van het werk vooral, hebben we samen beslist om het dan uit te stellen naar september.
0: Ja. Bij Margriet is nu dezelfde zeldzame kanker vastgesteld als bij jou destijds.
1: Mm-hmm.
0: Ja, verkort heet het NEC. Wat ging er door jou heen toen jij het nieuws hoorde dat je ziek was?
1: Ja, ik vond dat enorm jammer voor haar, want ik weet ondertussen wat dat is. De prognose, zowel voor mij als voor haar trouwens, is ziet er niet echt schitterend uit.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat ze zoals mij toch ook nog een redelijk traject kan afleggen. En dat ze misschien ook op termijn nog kan geholpen worden, zoals ik ook hoop dat er nieuwe dingen ontdekt worden door onderzoek. Die ons op termijn misschien chronisch kunnen behandelen of misschien op langer termijn zelfs genezen. Want de kuur die ik nu volg, die bestond 3 jaar geleden ook niet. Dus op die manier moet je een beetje verder denken.
0: Ja, wat betekent dat voor jou vandaag? Voor hoe je je voelt? De behandeling die je nu krijgt bestond een tijdje geleden niet, nog niet zo lang geleden. Wat doet dat met je?
1: Wel, eigenlijk ben ik het nu, te raar maar waar, een zeer tevreden mens. Aangezien dat mijn eerste prognose al 1,5 jaar geleden gepasseerd is, moet ik toch zeer content zijn ten eerste dat ik er nog altijd ben. Ten tweede dat ik op die clinical trial gevallen ben. Op het juiste moment dat ik aan de juiste voorwaarden voldeed om te mogen deelnemen, want dat is ook niet zo evident. En dat het aansloeg en dat het nog steeds aanslaat. Dus ik ben daar in september mee begonnen. En tot op heden, ik heb vorige week vrijdag nog een laatste scan gehad, die om de 6 weken plaatsvindt, is alles nog onder controle. Dus kan ik weer 6 weken verder doen met de kuur die ik om de 3 weken krijg.
0: Ja. Het is toch heel. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar onmogelijk hoe het echt is om in jouw schoenen te staan. Maar dat is toch echt op een heel andere manier gaan leven, hè?
1: Ja, dat is meer op kortere termijn denken. En genieten van elke dag die erbij komt.
0: Ja.
1: En ik probeer ook zoveel mogelijk uit te gaan van het positieve. Tenzij dat het tegendeel bewezen wordt. Maar zolang dat ik nu met deze kuur kan geholpen worden, waar ik ook relatief weinig last van heb, als je dat vergelijkt met chemokuren, ben ik blij en geniet ik van elke dag extra.
0: Ja, dat is heel mooi om te horen, hè, Steven. Zeg, als je vanuit jouw verhaal, Margriet, 1 boodschap zou mogen meegeven, wat zou het dan zijn?
1: Je moet niet verliezen. Positief blijven. En de mogelijkheden grijpen die aangereikt worden om misschien u nog te helpen.
0: Ja, eigenlijk heel eenvoudig, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Steven, dank je wel om ons te blijven inspireren. We blijven je ook volgen, hè, want in september is het dan zover. Gaan zeker nog eens horen, eer dat je daar bent. Ik wens je heel veel succes.
1: Normaal gezien is het 7, 8 of 9 september. Een van die drie dagen zal het doorgaan. En je kunt ook nog altijd mijn verhaal volgen op mijn Instagram-account. Steven Neck Warrior.
0: Steven Neck Warrior. Ja, en het is echt wel de moeite, want ik vind jou bijzonder, ik heb het al gezegd, hè, bijzonder inspirerend om te volgen.
1: Ja. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, ik wens je het allerbeste. Hou ons op de hoogte en nog een hele fijne avond, hè, Steven.
1: Ja, nog een fijne avond.
0: Groetjes.
1: Tot later.
0: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

0: van Steven daarnet. Blijven genieten is toch wel de boodschap hier en nu. Weet ook Isabella, hij, Anne, mijn man, is op 2 februari 2022 in pensioen gegaan. In augustus van het jaar was er een zeldzame agressieve prostaatkanker vastgesteld. In februari 2025 is hij spijtig genoeg overleden. Naar Margriet toe. Van elke dag genieten, groetjes van Isabel. En we vieren dat leven en een jarige Cher vandaag. Je zou het haar niet geven. Just like Jesse James, zo dadelijk.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.

0: mannenbabbe van Rob de Nijs. Deed wat stof opwaaien in 74 ondertussen lang gaan liggen. Dat stof bedoel ik dan. Op naar Christel. Dag Anne. Warm weer brengt mij altijd terug naar de zomers van vroeger. Toen we met de hele familie buiten aan een plooitafel aten. Krekels in de tuin, blote voeten in het gras. En in de verte altijd de radio. Christel, dat ruikt verdacht veel naar the green grass of home.
1: The old hometown looks the same.

Vanaf morgen krijgen we een eerste stevige portie zomer met temperaturen tot 28 graden. Fiets van stal, een terrasje, barbecue of misschien wel richting zee. Wat geeft voor jou het officiële startschot van de zomer? Waar en hoe geniet jij het liefst van mooi weer? Of welke zomerherinnering komt meteen terug? Vakanties van vroeger, lange zwoele avonden buiten of muziek die naar zomer ruikt? Jouw zonverhaal in mijn bus via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Marianne is er klaar voor. Dag Anne, bij warm weer denk ik altijd terug aan een dansfeest ergens eind 70s met alleen disco. De vloer plakte van de cola en de pintjes. Ik weet nog dat ik die avond voor het eerst danste met de jongen die later mijn man zou worden, maar wist ik veel op dat moment. Ik sluit aan, Marianne. If paradise is half as nice.

John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want. En wil je verkeerstips in de spits, dan is Stef Willems je man morgen in Good Vibrations tussen 4 en 7. De weg naar en terug van school, spelenderwijs zelfs met een videogame. Over de birds en vooral de bees, zo dadelijk is bellen met Wim van Natuurpunt na de Bellamy Brothers en Tina Turner.

0: Met een paar heerlijk warme dagen in het vooruitzicht is het vandaag 20 mei, Wereldbijendag. Het gaat helaas niet geweldig goed met onze bijenpopulatie. En dus vroeg ik me af, hoe kunnen we helpen? Een hele goede avond, Wim van Natuurpunt.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat we je even mochten bellen. Het warme weer. Ik vroeg me eerst en vooral af, wat doet dat met de bijen?
1: Ja, bijen zijn insecten en die zijn warmteminnend, dus die gaan ervan profiteren nu wel. Dat er na wat wisselvallig weer een paar dagen aankomen waar ze volop kunnen rondvliegen, stuifmeel verzamelen. Dus die warme periode nu, dat is voor hen op zich niet zo slecht.
0: Nee. En misschien even kort, want er zullen wel verschillende oorzaken zijn, maar hoe komt het dat de bijenpopulatie zo slinkt?
1: Ja, het gaat, om te beginnen gaat het over 340 soorten wilde bijen plus dan de honingbijen. En, maar er zijn er heel veel die het niet goed doet door een cocktail van factoren. Dat gaat over de klimaatopwarmingen met zijn extreme droogtes en hittegolven, pesticidengebruik, minder bloemen in het landschap door onder andere stikstofdepositie, de versnippering van natuurgebieden. Dus dat zijn heel veel factoren die op elkaar inspelen.
0: Ja, en dan denk ik, de oplossing zit dus ook in het omkeren van dat alles. Wat kunnen we concreet doen om te helpen, om de natuur een handje te helpen?
1: Ja, een deel van die problemen moet politiek worden aangepakt. Maar anderzijds, als wij onze tuin bijvriendelijk inrichten, ja, dan kunnen we ook ons steentje bijdragen. En daar zijn heel eenvoudige maatregelen te nemen. Zoals bijvoorbeeld als je klaver of madeliefjes in je gazon hebt staan, van dat niet elke week af te rijden. Maar bijvoorbeeld delen van je gazon wat langer te laten staan, dat die bloemen ook tot bloei kunnen komen. En hommels en allerlei honingbijen, wilde bijen gaan daar gewoon van profiteren. Dat is een heel eenvoudige maatregel om mee te starten.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk een schitterende maatregel, want ik sta niet te springen om mijn gras af te rijden, eerlijk gezegd.
1: Het is inderdaad ook een maatregel die je maar moeite bespaart.
0: Ja. Ja, echt hè. Dus ja, vind ik al een fantastische tip. Heb je er zo nog?
1: Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat we een variatie aan planten voorzien. En bloemen in borders of in bloembakken. Ook als je alleen maar op een balkonnetje hebt. Zelfs daar kan je interessante planten zetten. En dan planten die niet alleen maar in de lente of in de zomer bloeien. Maar eigenlijk een soort variatie van zowel voorjaarsplanten als planten die pas in augustus beginnen bloeien. En die variatie zorgt eigenlijk voor een permanent aanbod aan nectar en stuifmeel.
0: Ja,
1: want inheemse planten zijn dan nog een extra tip.
0: Ja.
1: Die hebben net een beetje een tikkeltje meer nog.
0: Hoe bedoel je, hebben een tikkeltje meer?
1: Er zijn een aantal bijensoorten, zoals bijvoorbeeld klokjesbijen en zo, die naar specifieke planten vliegen om hun stuifmeel te verzamelen. En ja, die gaan misschien dan ook wel eens langs de lavendel vliegen of zo. Maar eigenlijk zijn die echt gebonden aan die inheemse planten.
0: Ja, snap ik.
1: En op onze website, op de website van Natuurpunt, daar hebben we eigenlijk een heel lijstje staan. Als je gewoon googelt, hoe kan ik bijen helpen in de tuin?
0: Ja?
1: Dan kom je meteen eigenlijk, de eerste link is de website van Natuurpunt, waar al die interessante plantensoorten ook staan opgelijst.
0: Ja, het wordt mooi weer, dus we trekken de tuin in en gaan zorgen voor de bijen. Maken de bijen blij, hè?
1: Ja, geen pesticiden gebruiken. Nog een tipje dat ik wil meegeven.
0: Ja, zeker dat. En kijken op de website, dat is natuurpunt.be.
1: Ja, natuurpunt.be, daar staan onze tips op. Maar als je gewoon googelt, hoe kan ik bijen helpen in de tuin, dan kom je er zo op uit.
0: Fantastisch. Dank je wel. Heel erg, Wim, om even aan de telefoon te komen. Blije bijen, dat willen we allemaal, want dat is maar één kleine schakel in de natuur die heel veel invloed heeft, hè, zoals ik het begrijp. Nog een hele fijne avond. En geniet van het mooie weer.
1: Hetzelfde.
0: Dank je wel. Dank je wel.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

Vivian uit Kalmthout. Dag Anne, zodra de zon erdoor komt, zet ik mijn fiets klaar. Niet voor grote sportieve prestaties, maar gewoon richting heide. Terrasje, onderweg en dan graag traag terug naar huis. Waar de radio klinkt misschien, Vivian, met Nostalgie Plus en zo Gilbert O'Sullivan. En Paul, of L voor de vrienden.

Blokken uit de les dictée, perziken en morgen op het menu bij Leen en Timon in Vrouwentongen tussen 10 en 12. En met die zon in aantocht gaan we ze grillen. Lekker, lekker. En kom, we leggen er nog eentje op. Niet zonder gevolgen, vrees ik. When a man loves a woman.

een stukje Franse zon, Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux. Niks dan blije mensen in mijn mailbox. Dankjewel ook Fons uit Sint-Niklaas. Anne, mijn vrouw en ik hebben één vaste gewoonte. Als het boven de 25 graden gaat, dan doen we een marktje. Een beetje wandelen, wat aardbeien kopen, misschien wat kruiden en een bloemetje voor mijn lieve vrouw. En daarna een koffietje. De simpelste dingen kunnen echt wel de schoonste zijn, Fons. Denk maar aan de eenvoud van dit hier, Sade en

Earth, Wind and Fire over september, wanneer kankerpatiënt Steven de Pape die Mont Ventoux beklimt, steunen kan via zijn Instagram-account Steven Neck Warrior. En Neck, dat schrijf je N-E-C. Carla's mooi weerplan is heel eenvoudig: naar het parkje op een bankje in de zon en genieten maar. Het kan morgen al, Carla. Bedankt om te delen en ja, iedereen bedankt voor al jullie fijne verhalen. Your Golden Years met CCR aan de start, na de mooie ogen van Brian Ferry en zijn Roxy Music.

0: Nieuwsblad podcast.
1: Dit is een podcast van Nieuwsblad en productiehuis van Leeuwen en de Bok.
2: Belgium now getting players forward. Van der Elst.
3: Ja, weet je, ik geef een wereldbal. Ja, alleen overdrijf nu natuurlijk. Ik geef een hele goede bal op Enzo. Hè? Ik ben een beetje uit het centrum en ik geef een bal. Enzo staat helemaal alleen. En Enzo laat die onder zijn voet lopen.
2: Just let that pass underneath his foot.
3: En die dacht, wow. En vandaar, dus zetten ze die een tegenaanval op.
2: That's a bit of ball forward now.
3: En ik kom nog vanuit mijn positie gelopen. En ik laat hem op 35, 40 meter van de goal, zoiets. En laat ik hem inderdaad passeren. Ik had daar een fout kunnen maken, dan had ik zeker geel gehad. En dan, ja, dan begint hij aan zijn dribbel een paar keer. Ja, ik zeg, krijgt hij met geluk een bal een keer of twee mee, zeker. Gaat hij er twee of drie nog voorbij.
2: They've gone right through

0: ja. With a Belgian defense, nowhere. Maar ja, oké, die goal mag nooit vallen.
1: He's gone past three or four players there, as though they didn't exist. Look at him. That is a magnificent goal.
0: Dit is Go West, een special van Shotcast over het WK van 1994. Een van de meest memorabele wereldbekers. Samen met Rode Duivels van toen gaan we terug naar de United States of America.
2: The United States is honored to play host to this magnificent celebration.
0: In de brandende hitte.
3: Just bang on 100 degrees here in the Citrus Bowl.
4: We hebben daar echt afgezien.
0: Naar een toernooi waar vriendschappen worden gesmeed.
5: Maar veel muziek, veel drink, veel bier. Natuurlijk.
0: En waar jaloezie heerst.
6: Ik weet dat daar iets broeide, ja.
0: Naar matchen waar vijanden worden gemaakt.
7: Nooit ga ik hem overgeven. Nee.
0: En legendes worden geboren.
8: Dat is de oppergod vandaag.
0: Ik ben Frank Jaas. Welkom bij Go West, een podcast van het Nieuwsblad.
9: Goedemorgen, ik ben Irena Weber, weduwe van Josip Weber, voetbalist van Cercle, Anderlecht en Rode Duivels.
0: Irena Weber was in 1994 een bekend gezicht in het Belgische voetbal. Ze woont vandaag terug in Kroatië. Ze is 66 jaar en grootmoeder van twee kleinkinderen. 8 jaar geleden stierf haar man, Josip, aan de gevolgen van prostaatkanker. Hun leven in België ligt achter haar, maar ze denkt er nog met warme gevoelens aan terug.
9: Ik zie soms op YouTube, ja. Ik zie graag soms momenten. En ook 3 goals tegen Club Brugge. Ik zie graag.
10: Weber zoekt positie, daar is hij. Het is toch wel 3-0 zeker. Josip Weber, hoe is het mogelijk?
9: Ik kijk graag terug voor mooie momenten van onze leven. Ik kijk nooit terug over iets wat is slecht gebeuren. Als ik kijk terug, ik graag zie iets dat zal mij gelukkig maken.
0: En in 1994 waren ze gelukkig. Het waren de absolute hoogdagen in de carrière van Josip, ook wel Joske Weber genoemd.
11: De camera's weer op Weber gericht, want zoveel gaat af voor ons Belgische ploeg van deze man. Hij moet scoren, ook vandaag. De Belgische vlaggen wapperen in de tribune en daar gaan we!
0: Een van die onvergetelijke herinneringen is uiteraard de gedenkwaardige interland tegen Zambia. Josip scoorde er 5 keer. Ook voor Irena Weber is die match memorabel. Tijdens de rust wordt ze in het stadion rondgereden in een nieuw autootje.
9: Ze hebben gevraagd alle vrouwen van voetballers rijden met, ik denk Renault Twingo dat was. Ik ben niet zeker, dat was een klein wagentje. En elke vrouw kreeg chauffeur en een toertje rond het hele stadion te doen. Ik wacht daar en dat was regen en koud en mijn tanden waren te spelen. En ik was de laatste. Dus wanneer de speaker zegt, en nu mevrouw Weber. De hele stadion begint te applaudisseren. Oh ja, ik kreeg de kriebels. En ik zit in de wagen. En de mensen opstaan applauderen. Nou, allee, dat was voor mij. Ik begin. Ik laat tranen in de wagen. Dus ik kreeg kriebel. Zie je graag dat mensen is blij dat Josip is gekomen in de nationale ploeg. Als je voelt zoveel liefde. Je laat tranen op zo'n moment.

0: populariteit van Weber was zeer groot en nam soms de gekste vormen aan.
1: Dat was Weber brood, Weber worstjes, Weber salami. In 1994, dat was veel Weber.
0: En voor de gastvrije Kroaten is dat soms wat wennen.
1: Ja, dat was populair. Echt, soms was niet te doen. Echt, voor familie was dat enorm veel stress, enorm veel druk. Wij waren normale mensen. Iedereen kan komen op onze deur en bellen op onze deur. Met de kinderen voor handtekening, voor fototrekken, voor communiefeest.
0: Weber is plots een lokale legende. Met zijn charmante lach, zijn accordeon en zijn opmerkelijk Vlaams accent. Iedereen wou bij Weber zijn. En soms was dat wel wat veel.
1: Dus als wij wilden naar de stad met de kinderen... kinderen was bang van de mensen. Mensen gewoon op moment, ik heb situatie dat mensen maken zo groep rond Josip dat ik was soms bang voor mijn leven. Begreep jij?
0: De Kroaat Josip Weber is zeer graag gezien in België, maar ook hij zelf is graag in ons land. En dat heeft gunstige gevolgen. 3 seizoenen na elkaar kroont hij zich tot topschutter in de Belgische competitie. Zo'n spits, daar kunnen de Belgen wel wat mee. De rekensom is snel gemaakt. Met het WK in het vooruitzicht besluit Weber om er helemaal voor te gaan. Hij laat zich naturaliseren tot Belg. Een absolute aanwinst voor de Rode Duivels met het oog op dat WK. Daar kan toch niemand tegen zijn.
1: In principe, iedereen was blij, alleen niet de Wallonse kant. Mark Wilmots heeft de verloren plaats in nationale ploeg door Josip. Als we spreken eerlijk en correct, dat was niet correct. Mark Wilmots heeft gespeeld hele voorronde en Josip is gekomen op die eind. Zeker voor Mark Wilmots, dat was niet plezant. Dat zomaar verloren plaats in nationale ploeg door een Kroaat dat gespeeld 3 wedstrijd voor Amerika. Vriendelijke wedstrijd, ja. En ik begreep dat de valse kant van de spelers waren normaal niet blij. Zij waren op de kant van Mark Wilmots.
2: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, dat Mark jong was, kracht, karakter. En Josip kwam van een ander land. En Josip was in de basis en Mark niet. Dus normaal dat hij kwaad was.
3: Mark was gefrustreerd omdat je kent de karakter van Mark. Hij wou spelen in België, gaat naturaliseren. En Mark was gefrustreerd door dat. Ik kan dat begrijpen voor wat Mark voelde. Maar als je een goede speler kan bijhebben, ben je sterker. Want op een moment zal je iedereen nodig hebben. Dus eigenlijk had ik geen problemen mee. Ik kon de frustratie van Mark begrijpen. Maar Josip was toch schitterend hier in België ook. Dus dat was een pluspunt voor ons. We hadden 2 goede spits in plaats van 1. We hadden een gebrek aan spits op dat moment. Want stel je voor dat hij een gekwetst is, je hebt toch die andere. Dus,
0: De nieuwe spits wordt dus niet meteen met open armen ontvangen bij de Rode Duivels. Ook Weber zelf voelt dat. Het enthousiasme van de fans en van bondscoach Paul van Imsten spijt, voelt Weber zich een buitenstaander. En dat gevoel wordt alleen maar sterker tijdens een training, waar door een ongelukkig voorval zijn angsten naar boven komen.
4: Op een gegeven moment is er ook dan sprake geweest, heel aan het begin in Amerika, dat Josip Weber zijn tas weggenomen is geweest. Of dit. En daar is eigenlijk ook een beetje de dingen allemaal door ontstaan. Hè?
5: Ja, die dacht dat zijn tas weg was.
6: Ik heb dat inderdaad gelezen, dat er een soort practical joke was dat hij zijn tas kwijt was.
4: Die tas was niet weg, hè. Wat is er gebeurd? Dus in de kleedkamers, je komt binnen. En iedereen zat zijn tas en ging eens even naar het veld kijken. Wat is er gebeurd? Zijn tas zeker weg en daar gezet. Omdat je hebt spelers die liever langs elkaar zitten al. Dus zijn tas is misschien een paar meter of een... Maar er is nooit verdwenen gezien. Maar er is een hele heisa rond geweest, hè. Er hebben de kranten gestaan, er is... De Rode Duivels boycotten of tegen Josip Weber. Maar dat is nooit niks geweest. Belangen niet.
6: En dat is dan bij de krant gekomen? Hoe is dat,
5: ja, dat weet ik ook niet. Nee, het zal iemand gelekt hebben. Hè. Maar dat is zeker niet bewust toen gebeurd. Nee, dat is gelijk dat niet zegt. Die en die wouden naast elkaar en die tas van Weber stond er. En die tas van Weber is van hier naar daar gezet. Maar die was in paniek omdat hij zijn tas niet zag. En die dacht, ja, ze hebben mijn tas weggenomen. Bewust weggenomen om mij te pesten of weet ik veel. Maar dat was niet zo. Die was gewoon 5 meter verder gelegd. En zo is het dan naar buiten gekomen met de intentie van ze proberen Jozef te boycotten. Of te pesten, weet je. Maar dat was helemaal niet zo.
7: Ik denk dat Josip wel aanvoelde van, oh, ik ben hier de vreemde eend in, letterlijk. En dat hij daardoor iets minder communicatief... Ik had een heel goede band met Josip. En dat kwam door de muziek. Ik speelde gitaar, hij speelde een accordeon. En dan, Josip is ook bij mij thuis geweest, dat wij samen op, in mijn tuin van achter muziek maakten. Zelfs Hotel California. Ik heb op gitaar. Ja. Ik had een warme band met Josip. En met zijn vrouw. Dus wat daar gebeurd is, is gewoon menselijk. Echt gewoon menselijk. Maar het was wel vervelend. Het is gewoon menselijk. Je bent Kroaat, je krijgt een Belgisch paspoort en je gaat naar de wereldbeker. Je hebt die een mandje of twee mandje meegespeeld en je bent eerste keus. En je scoort niet en je voelt van ja, ik pak hier iemand zijn plaats af. Dus dat weegt ook u als persoon. Dat maakt ook dat je niet direct de vrolijke Frans gaat uithangen. Hè? Je gaat te doen oplossen door u bescheiden op te stellen binnen de groep en door te proberen zo rap mogelijk er een paar in te trappen. En omgekeerd heb je een aantal mensen die een belangrijke functie vervullen in die groep en die zien ineens out of the blue er in een komma, bam, dat die een beetje niet al te verwelkomend gaan zijn, dat is ook menselijk. Hè. En dan die twee dingen samen zorgt voor wat wrijvingen. Hè.
8: Was Josip ook iemand die zeer ongelukkig was als hij niet scoorde?
7: Ja. Maar ja, daar was hem tot dan ook niet veel overkomen.
9: A very good evening to you. This is Archie McPherson. Tonight, a game fit for royalty. As Saudi Arabia confound the skeptics by inching closer to qualification for the second round of the finals on the debut.
0: Voor de derde match in de groepsfase zijn de Duivels naar Washington afgereisd voor een duel met Saudi-Arabië. Het RFK Stadium in Washington DC is goed gevuld. 50.000 fans die eigenlijk al weten wie er zal winnen. Want de match tegen Saudi-Arabië lijkt na Nederland al gewonnen op voorhand.
10: Coaches simply don't like that. Now they may have gained great satisfaction out of beating their deadly rivals and neighbors Holland in their 117th meeting with them, but that in itself simply means 3 points in the World Cup tally.
0: België heeft na 2 wedstrijden een 6-6 gehaald en is al geplaatst voor de 8e finales.
10: And just about to hear the national anthems.
0: Op het veld staat een prachtig, fris, rood elftal. Van der Elst, Stalens, Prudhomme. Maar een opvallende afwezige in het rijtje is Josip Weber. Weber heeft tegen de verwachtingen in nog niet gescoord op de 2K. Hij miste al wat kansen die hij normaal niet laat liggen. En hij is al een paar keer onterecht afgevlacht wegens buitenspel. Bondscoach Paul van Himst kiest in deze derde wedstrijd voor een andere spits. Mark Wilmots mag zijn eerste minuten maken in dit toernooi. Voor de Saoedi's staat er trouwens wel wat op het spel. Zij zijn nog niet zeker van hun plek in de 8e finales. In de tribunes aan de kant van de Saoedi's kijkt zelfs het Koningshuis mee. En dat zorgt voor extra motivatie. Bij een overwinning krijgt elke speler een gloednieuwe Mercedes en 3 miljoen frank. De match gaat in snel tempo van start. Het duurt amper 5 minuten tot het gruwelijk misgaat voor het vertimmerde elftal.
11: Belgium now getting players forward. Van der Elst, Schipo, just let that pass underneath his foot. I still rate him in this game though. That's a bit of ball forward now. They've gone right through, they'll score! Saudi Arabia have opened the scoring, the goal by Omaran. with a Belgian defense nowhere.
0: Saïd Owéran maakt een goal à la Diego Maradona. Hij start diep op eigen speelhelft en slalomt het hele veld over. Aan een vlot tempo passeert hij Frankie van der Elst, Dirk Medved, Michel de Wolf, Rudy Smits en uiteindelijk ook Philippe Albert. De Belgen hobbelen hopeloos achter hem aan.
12: Well, that has got to be one of the goals of the tournament, without a shadow of a doubt.
2: Ik stond met mijn man Dekking op het moment, en ik zie hem komen. Past 1, 2, 3, 4, 5. En dan hij komt in mijn zone en ik laat mijn aanvaller vrij om de bal te tackelen. En Michel komt en ik weet, ik kom en ik ben niet zeker, maar ik ben, als je kijkt de beelden, zo, ik kom tackle, dat is geen seconde, en Michel komt uit en hij scoort. Hij heeft een bal aan zijn voet en niemand heeft de idee om hem te stoppen. En om hem te stoppen, je moet een fout maken. Maak een fout in de middenveld. Als je krijgt geel, krijg je geel, maar het is 0-0. En we zijn eerst van de groep en we spelen Ierland. Met de doelpunt, dat verandert alles.
13: Ja.
14: Het was ook onbegrijpelijk, uit erachteraf ziet. Maar als iedereen naar een ander zit te kijken natuurlijk, ja, dan maakt iemand die fout inderdaad.
13: Ja, maar het is... Maar goed, het zijn zo van die het zijn zo van die goals die... Ik heb hem inderdaad zo even, ja, laten passeren. Ja, als ik een fout maak, is het over. Hè. Ik bedoel, spelen we tegen Ierland, hè. Hoogstwaarschijnlijk. Maar we hebben ook heel veel kansen gehad in die
14: match. Ja, het is niet dat we daardoor...
13: Oké, het is zo... Maar ja, oké, die goal mag nooit vallen. Hè.
3: Maar kijk, je ziet een speler dribbelen en je verwacht dat op een bepaald moment iemand gaat hem aftoppen om een fout te maken. Zoals het gebeurt altijd.
15: Wat is een fout moeten maken?
3: Ja, kijk, eerste keer niet, tweede keer niet, derde keer of vierde keer wel. Maar dat is nog vroeg in de wedstrijd.
15: Wel, ja.
3: Je hebt nog tijd, je zegt. Oké. En daarna de frustratie begint, hè.
0: Maar de misser van de Belgen wordt niet rechtgezet. Mark Wilmots, de man die voor het eerst een kans krijgt op dit WK, laat het tegen de Saoedi's volledig afweten.
2: Maar Mark was een beetje nerveus. Hij had niet gespeeld in de twee eerste wedstrijden, denk ik. Daar, hij is in de basis. Iedereen kent Mark en weet zijn kwaliteiten. Hij is een winnaar en deze wedstrijd, ja, hij heeft de kansen gehad. Maar de keeper was daar of juist naast. Ik heb ook een of twee kansen gehad, hè, denk ik, tegen Saudi-Arabië. Maar het is zo'n wedstrijd. Je weet tegen Holland, als je speelt nog een uur, kan je geen doelpunten krijgen. Maar je weet, als tegen Saudi-Arabië, je kan nog één uur spelen en je zal nooit één goal scoren. Dat is ongelooflijk, dat is voetbal, maar dat is ongelooflijk.
3: Ik blijf rustig, dat gaat komen en dat is daarna gekomen. Maar je moet gewoon accepteren als speler en Mark had heel veel druk gezet. En daarom, als hij misschien niet zich zoveel druk maakt, zal hij een keer of twee keer scoren.
11: Schiffo took that down brilliantly, goes for the touch forward, is that offside? Well, well, well.
12: Offside position, but if it's not, then it's another terrible miss there by Wilmots. That's two he's had. One when he should have scored with his left foot, and that one with his right foot is possibly an even easier chance, and he's missed that one as well. Will he live to regret it?
0: En zo wordt Wilmots al na 55 minuten vervangen. Het blijken zijn eerste en laatste minuten op de wereldbeker in Amerika. Van Imst springt dan toch Weber en Nielis in. Maar ook zij kunnen het tij niet keren.
11: 15 minutes of the second half. Belgium is still trailing by 1-0. Belgium after this one point. And Madani gets his head to it. Could put it away. No. So close.
12: It's difficult to see how the Belgians keep missing these gilt-edged chances. It's not just a case of them missing them. They're not even hitting the target with them. And this, again, is a golden opportunity. Does everything right. Good first touch. Swivels on the ball. And somehow just misses the target.
0: Een pijnlijke score op het bord in Washington. De Duivels stranden op 1-0. Tegen alle verwachtingen in.
11: Is gedaan.
16: De Saudi's tweede overwinning. Ze hebben gestreden, die van ons. Het is niet gedaan. De volgende match is Grün erbij. Weber van in het begin. En misschien een tegenstander die gemakkelijker te bespelen is dan deze zeer goede ploeg van Saudi-Arabië.
0: De solo van Saito Weiraan wordt later door de FIFA verkozen tot een van de mooiste doelpunten van de eeuw. De duivels struikelen zich zo de geschiedenis in.
13: Alles kapot gemaakt, hè? Allee, alles.
14: Ja, toch wel, hè? Want uiteindelijk daardoor moesten we tegen Duitsland spelen in plaats van Ierland of Noord-Ierland.
13: En moesten we al een dag vroeger moesten ons verplaatsen. Dat is misschien overdreven gezegd, maar dat is een doodsteek geweest in ons toernooi.
0: Door de ongelukkige nederlaag zijn de Duivels geen groepswinnaar. Dat is een mokerslag. Het is een scenario waar niemand rekening mee had gehouden. Winnen had namelijk zo zijn voordelen. Bij groepswinst bleven de Duivels gewoon in Orlando, waar ze 5 dagen later tegen Ierland zouden spelen. Maar dat plan gaat plots niet door. Nu moeten ze 3 dagen later, dus 2 dagen eerder dan voorzien, alweer aan de bak. Tegen regerend wereldkampioen Duitsland en dan ook nog in Chicago, 2000 kilometer in een stevige vliegreis van Orlando verwijderd. Een domper en in een gedempte sfeer vliegen de Duivels eerst nog terug van Washington naar hun basiskamp in Orlando.
17: We zaten na die wedstrijd in Washington, vlogen we terug met het vliegtuig naar Orlando. En de spelers zaten onder elkaar met de journalisten. Wat nu ook niet meer voor te stellen is. En ik zat naast een journalist en daarnaast zat Josip Weber.
0: Journalist Ludo van der Wallen zit net als andere journalisten tussen de duivels in. En wat in de zetels naast hem een gewoon praatje over koetjes en kalfjes kon zijn, wordt plots lokaal wereldnieuws.
17: Op dat moment begint die journalist van het Volk, die empathisch is, en die begint te praten met Josip Weber. En Josip Weber stort daar eigenlijk een beetje zijn hart uit. En iedereen merkt dat in dat vliegtuig. Ik hoor daar niks van. Zo slim is die journalist van het Volk natuurlijk wel. En Josip Weber zit daar te vertellen. En iedereen in het vliegtuig ziet dat. En vooral de journalisten van de concurrerende kranten zien dat. En die worden zenuwachtig. Want die zeggen, oei, het verhaal dat al zo eventjes borrelt, gaat nu aan de oppervlakte komen. En die vertelt dat maar tegen één journalist. Iedereen begint over en weer te lopen in dat gangpad. Kijken van, ja, wat is hier aan het zeggen? We willen tegen Josip Weber praten, maar dat lukt niet, want daarvoor zit dan iemand anders. En dan kunnen, allee, ja. Dus er ontstaat een enorme nervositeit. Volgens de voetbalbond, door het feit dat iedereen in dat gangpad loopt, beweren ze dat daardoor de turbulentie is gekomen. Komen we aan in Orlando. Iedereen vroeg voor een persconferentie natuurlijk, want iedereen had gezien dat Josip Weber daar had gesproken. Iedereen wilde met Josip Weber praten, maar Josip Weber wilde niet meer praten. Dus stapt een collega van de Gazet van Antwerpen op dat moment, stapt naar die journalist van het Volk en zegt, jij moet zeggen wat Josip Weber heeft gezegd. Die journalist wilde dat niet zeggen. En op dat moment kwam het bijna tot een handgemeen en stonden ze neus aan neus. Het is niet zo ver gekomen, maar het was toch wel een van de scherpste confrontaties tussen 2 concurrerende journalisten dat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En vanaf dan was de sfeer natuurlijk compleet verziekt. Onder de journalisten, bond tegenover journalisten, journalisten met spelers. Het spel zat op de wagen, zoals we dat zeggen.
0: De dag erna wordt het duidelijk dat de journalisten een reden hadden om nerveus te zijn. Het volk kopt, Josip spreekt, Josip boos. De uitspraken van de Kroatische Belg zijn er niet naast.
18: Van alle kanten hoor ik dat ik een slechte speler ben, dat er met mij niet te voetballen valt, dat ik niet op een WK thuis hoor. Ik weet niet precies wie al die praatjes rondstrooit, maar ik denk wel te weten wie die smeerlap is.
0: Volgens Weber heeft de speler in kwestie zelfs aan de bondscoach gezegd dat hij liever niet met Weber speelt. En er zou sabotage aan te pas komen. Zo lezen we...
18: Het gaat zelfs zo ver dat sommigen zo lang wachten om een paas te geven dat ik buiten spel loop.
0: Nergens noemt Weber namen, maar alle kranten kijken naar één man, Mark de Grijze.
19: Ik weet dat daar iets broeide, ja. Ja, ik weet dat daar iets broeide. En gelijk gezegd, dat was, ja, Mark was geen supporter van Josip. Daar ben ik ook zeker van. Maar ja, gelijk al gezegd, die was daar een paar maanden bij. Die gaat ook naar Anderlecht komen. Ja, ik kan me inbeelden dat de Grijze uit vriendschap Luc Niels beschermt.
0: De Grijze en Nilis zijn kamergenoten en teamgenoten bij Anderlecht. En Nilis, die komt dat WK weinig aan de bak.
19: De Grijze weet ook wel, net zoals de dikke Ronaldo dat jij gezegd. Wie is de beste waar je ooit mee hebt samengespeeld? Luc Nilis. Mark Wist dan natuurlijk. Hè. Mark Wist, als hij die ballen naar daar trapte, dat Nilis baf zijn vreugde ging tegenzetten. Of als Mark afhaakte, dat hij dat balletje precies... Dus Mark twijfelde niet aan Luc Nilis, wat later ook zeer terecht is gebleken. Luc Nilis is een wereldvoetballer. Hè.
0: Het is voor iedereen duidelijk, er is wel degelijk iets aan de hand. Je hebt Weber, die zich in het nieuwe team niet op zijn plaats voelt. En aan de andere kant heb je een verzameling journalisten die maar al te graag ophefmakend nieuws in de krant willen. Het hele verhaal deint uit en de wonde begint te etteren. Mark de Grijze, de man naar wie iedereen lijkt te wijzen, moet dus reageren. Hij zal na de wereldbeker ploegmaat van Weber worden bij Anderlecht. In een column in het laatste nieuws reageert hij klaar en duidelijk op de geruchten.
18: Ik zeg het meteen, het zijn leugens. Allemaal verspreid met als enige bedoeling een opgeklopt verhaal te brengen uit het Belgische kamp.
0: De andere duivels die vinden het hele gedoe vooral belachelijk. Danny Boffin laat dat op zijn manier merken.
4: Ik heb een t-shirt gedragen, fan van Nilis.
5: Heerlijk toch, hè? Maar dat kon toen allemaal.
4: Allee, langs de andere kant, ik speelde toen al 3 of 4 jaar met hem, hè. Ik weet wie hij is. Wij reden elke dag met busken op en af van Limburg. Dus ik kan nog moeilijk... Mijn t-shirt gaan op, ik ben fan van Weber. Dat bestaat niet. Okay, ik heb dat
5: wel een neutraal t-shirt kunnen hebben.
4: Ja, maar ik heb dat... Oké, okay, ik heb dat bewust... Maar dat is als grap bedoeld. Ik bedoel, oké. Okay, ja, als dat nog niet mag op dat moment... Ja,
5: okay. Dat was niet naar Weber toe, maar dat was gewoon een totaalbeeld van stop eens met
4: stop
5: die
4: met zeven. Die
5: ik ben fan van Nilis. Nu weet je het.
0: De duivels kunnen ermee lachen, maar dat lijkt niet voor iedereen het geval. Josip Weber zelf voelt zich de peanut van de hele situatie. Het toernooi loopt niet zoals hij had gehoopt. Zijn goals blijven uit en hij blijft zich buitengesloten voelen. Als zijn vrouw Irena bij hem langsgaat op het hotel, treft ze een Josip aan die duidelijk in de knoop ligt met zichzelf.
1: Ik denk 2, 3 dagen nadien wie ze naar de kamp gegaan bij onze mannen. En toen Josip heeft me verteld, dat is niet echt welkom in de groep. Dat is alleen in de kamer. En dat voel op elke training... door bepaalde spelers, dat is niet antwoord. En oké, wij spreken veel en ik heb gezien dat Josip is niet gelukkig. Oh, ik kan niet zeggen depressief, maar was niet gelukkig. Dat was niet Josip dat ik ken. Dus dat was een andere persoon, zeer ongelukkig en...
0: Het probleem houdt ook de volgende dagen aan. Karel Huibrechts heeft een goed contact met Weber en hij trekt met hem en een cameraploeg naar het strand in Orlando.
19: Ja, ik had het erover met Josip natuurlijk. Hè.
13: Over wat had je het?
19: Ik voelde dat hem ongelukkig was. En ik voelde dat hij... vond dat hem... Ja... Dat het een beetje broeide zo... Er was ook niet echt iemand iets bij de nationale ploeg waar hij naartoe kon gaan. En dan was dat anders geweest. Dan had Josip een contact gehad. Maar dat was niet. Hij was geïsoleerd. Dus ik had met hem te doen, maar... We moeten daar dan...
20: Denk je, vrees je, voel je... dat er vanuit het Anderlecht-kamp... weerstand is tegen Josip Weber.
21: Dat is de slechtste wat er kan gebeuren, hè, want het volgende jaar moet daar spelen. Hè.
20: Dus maar voel je dat echt?
21: Voelen, dat is heel moeilijk te zeggen, voelen. Dat is altijd die je hoort van de andere kant. Hè. Dus als er iets verkeerd, dan moet tussen verschillende mensen praten worden. Hè.
6: Ga je praten met de gasten van
21: binnen? Ik ben altijd open. Hè. Ik denk dat ik heb alles gegeven als de spelers, als de mensen. Ik ben open en ik zal alles doen wat ik kan. Hè. Dus ik ben open. Geen enkele probleem voor mij.
0: Om Josip op te beuren heeft Karel een verrassing in petto. Zijn vriend Raymond van het Groenewoud is in de States en staat plots mee op het strand naast Josip.
8: Ik zie niet aan. Wat kan ik anders zeggen? There are other things in life than football. Your life. The music. It's just that. En zoals reeds gezegd in een of ander lied. Dit is de wereld van de waanzin. Dit is de wereld van verdriet. Maar Josip, laat ons hier al wandelen. Elkaar verwarmen met muziek.
0: Raymond stopt daar op het strand, Weber een gitaar in de handen. Waarop een prachtig stukje televisie ontstaat.
8: Hoppa! Ja. Da, da. Da, da, da, da, da, da.
19: Raymond voelde zich ook erg aangesproken door de figuur Josip. De triestige poëzie die er zo'n beetje rondhangt. Het feit dat Kroatië, ex-Jugoslavië, heel die toestand met die oorlogen ging er. En, ja, dat hing er allemaal rond. Hè. En aan het feit dat hij accordeon speelde. En Raymond voelde zich ook aangetrokken tot... Ja, dat pakketje Josip Weber waar zoveel in zat. Poëzie, tristesse, ontheemding. Toch een hele goede shotter. Raymond smolt daar ook voor, denk ik.
0: Een dag nadien geven De Grijze en Weber samen een persconferentie. Om de hele affaire op te helderen.
18: Ik ben niet zo'n grote dommerik dat ik dergelijke prietpraat zou verkopen over iemand met wie ik straks in dezelfde ploeg zal voetballen.
0: Ook Weber zelf geeft aan dat het hele verhaal misschien te ernstig is genomen. Ook Irena Weber zet De Grijze tot op de dag van vandaag uit de wind. Ze zegt dat ze door de vrouw van De Grijze altijd goed ontvangen is. En dat hij niet aan de basis lag van de commotie rond Weber.
1: Een van de, ik kan zeggen, leader van deze vrouwen was vriendin van Mark De Grijze, Nicole. Nicole was echt zo vriendelijk tegen mij de hele tijd. Nicole was in de groep van mevrouw Nelis, Boffin en ik weet nog, vrouw van Philippe de Wilde. Zij waren in die groep van 5-6 vrouwen in Anderlecht. En ik was welkom in dat groep. Ik voel me niet in één moment op de kant.
0: Maar het verhaal verdwijnt niet helemaal. Al weken wordt er tussen de duivels ter ontspanning gekaard. Voor centen, dat wel. Eerst gaat dat gemoedelijk, maar na een tijd loopt het mis. Er blijken spelers met schulden te zitten. En ook daar is het Weber die aan het kortste eind trekt.
1: De story van Mark De Grijze is gekomen van iemand. En ik vraag altijd, alsjeblieft, wie is dat iemand? Ga je me precies zeggen, iemand heeft verteld dat Josip hebt schulden aan Mark De Grijze in Amerika. Zij hebben kaarten gespeeld en Josip wil niet betalen naar Mark. En Mark is boos op Josip en daarom Mark graag niet spelen met Josip Weber. Wie zegt dat? Iemand heeft dat gezegd. Alsjeblieft, zeg maar, wie zegt dat? Andere story was omgekeerd. Mark is kwaad op Josip. Mark heeft verloren van Josip en wil niet betalen aan Josip. Wat is nu waarheid?
0: In de volgende aflevering...
5: Uiteindelijk hebben we hem toegelaten om mee te spelen, maar met de gevolgen van die.
15: Penalty.
2: Dat is ongelooflijk. Het komt on te vol, kom staan met die scheids.
4: Kunnen mij dat adres geven van hem? Wat reikt er nu naartoe?
3: Stel je voor dat we 3-3 daar maken. Wat gebeurt er dan?
2: En dat heeft mijn leven veranderd. Dat is een andere wereld.
5: Ik kon geen betere plek in beelden dan waar ik toen naartoe ben gegaan. En zeker niet naar de WK.
22: Wil je niets missen van Nieuwsblad Podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.